0: dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.
1: Omroep Archipel. Don't remember your first name.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw. Slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
2: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
1: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
3: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg.
2: En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
4: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakt hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: painter, a Beethoven, a Mozart. Could have been a contender.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Reddingswerkers hebben een man levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij ruim een week vast zat door de aardbeving in Venezuela. Het gaat om de 43-jarige bewaker Hernan Giel. Hij werd gisterochtend lokale tijd gered uit een ingestort winkelcentrum waar hij sinds de bevingen op 24 juni vast zat. Hij was aan het werk toen de boel instortte. Terwijl het complete winkelcentrum van 8 verdiepingen tegen de vlakte ging, bleef zijn kleine beveiligingscabine wonder boven wonder overeind. En dat heeft zijn leven gered. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten een coulanceperiode in te stellen. Dat laat de RDW weten. Sinds 1 juli moet de vervoerder zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpenbier wordt verkocht aan Gols. De directeur vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven het water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. Sinds 2018 laten we alcohol steeds vaker staan en door de dalende bierverkoop moesten ze wel een stap zetten. Er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. Duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen van de autofabrikant. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de hele Duitse auto-industrie. De vakbond waarschuwt alvast voor een hete zomer met acties in de autosector. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten om een coulanceperiode in te stellen. Sinds 1 juli moeten vervoerders zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpen in bier wordt verkocht aan Gols. De directeur van het Limburgse bedrijf vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. De oorzaak van het probleem is dat we steeds minder bier drinken, maar er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Turkije is veel woede ontstaan over de aanhouding van de populaire stand-up comedian Göktaş. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor toen hij uitstapte op het vliegveld van Istanbul. Göktaş wordt beschuldigd van het beledigen van de islam en president Erdogan. Grappen maken over dit soort onderwerpen gebeurt bijna nooit in Turkije, omdat het strafbaar is. Vandaag is de laatste schooldag in regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met veel hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet, met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken de 47 graden aantikken. Daar is vanwege het gevaar op bosbranden de noodtoestand uitgeroepen. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU, dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is een man om het leven gekomen. Er zijn 7 mensen aangehouden. Het incident vond plaats rond 5:30 op het kruispunt van de Nieuwe Binnenweg in de Maartenesse Laan. Buurtbewoners hoorden naar eigen zeggen meerdere schoten. Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt. In Pakistan zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen nadat een bus in een diep ravijn stortte. Dat melden de hulpdiensten. Vermoedelijk reed de bus te snel, maar een onderzoek moet de precieze oorzaak nog uitwijzen. Vandaag is de laatste schooldag voor regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met flinke hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet, met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken zelfs 47 graden aantikken. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Dan nog het weer. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken, maar vanuit het zuidwesten wordt het langzaamaan zonniger. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 21 of 22 graden in het midden. In het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het zelfs 24 of 25 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond vanaf 9 uur. Omroep Archipel.
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: Yo, what do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: Oh.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
4: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Qatar hervat de export van vloeibaar aardgas via de straat van Hormuz. Volgens Bloomberg is een LNG-tanker onderweg vanuit de Qatarese haven Ras Laffan. De export lag tijdelijk stil na een aanval afgelopen zaterdag op een tanker met Qatarese olie. Ook andere lege LNG-schepen naderen inmiddels de belangrijke vaarroute. De man die donderdagnacht zwaar gewond raakte bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft inmiddels 7 mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Of de schietpartij verband houdt met een eerder schietincident in dezelfde straat wordt nog onderzocht. En Iran verwacht de komende dagen miljoenen bezoekers bij de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei. De ceremonie duurt bijna een week en moet volgens de autoriteiten uitgroeien tot een massale blijk van steun aan het regime. Er worden processies gehouden in meerdere steden en de veiligheidsmaatregelen zijn flink aangescherpt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Wetenschappers verwijzen steeds vaker naar niet bestaande bronnen in hun artikelen door het gebruik van AI. Onderzoekers zien een duidelijke toename van zogenaamde spookbronnen, verwijzingen naar studies die helemaal niet bestaan. Volgens deskundigen onderstreept dat het belang van menselijke controle op onderzoek en publicaties. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. En er komt een vacature voor een nieuwe nationale ombudsman. Renier van Zutphen stopt op 1 april volgend jaar, na afloop van zijn tweede termijn. Van Zutphen leidde de organisatie sinds 2015 en uitte geregeld kritiek op de overheid, onder meer over Groningen, de toeslagenaffaire en de opvang van asielzoekers. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws.
3: De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer 100 miljoen euro. Het gaat om een man en 2 vrouwen uit Rotterdam en Den Haag. Volgens justitie zou het geld afkomstig zijn uit internationale fraude en via een netwerk van bedrijven zijn weggesluist. Bij doorzoekingen zijn woningen doorzocht en is beslag gelegd op bankrekeningen en luxe goederen. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. En tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. Staatssecretaris Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit wil dat de overheid het cloudgebruik meer in eigen hand krijgt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat wordt gewerkt aan een zogeheten soevereine overheidscloud op eigen datacenters. Doel is minder afhankelijk te worden van grote buitenlandse techbedrijven en meer grip te krijgen op de veiligheid van overheidsgegevens. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïnse legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. En de economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba en Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel.

0: Nou, ik ben het nog niet helemaal verleerd. Goedemiddag ook Arjan Huijzer tegenover mij.
1: Oh, Erwin, wat ben ik blij jou weer te zien en te horen.
0: God.
1: Maar sorry. Met alle respect voor Sam.
0: Nou, dat zou ik zeggen.
1: Nee, Sam, bedankt. Want,
0: ja, Sam, bedankt.
1: Hij loopt hier ook rond. Ja. En we wilden hem eigenlijk alweer achter de microfoon zetten.
0: Ja,
1: zo tevreden makkelijk. Zijn we over hem.
0: Ach, man. Ja. En hij betaalt ervoor, hè. Dus
1: daarom, dat is de nieuwe interne slogan.
0: Ja.
1: Als je maar betaalt, dan blijf je.
0: Dan blijf je.
1: Goed.
0: Dus.
1: Erwin, welkom terug. Ja, we hebben je gemist.
0: Ja.
1: Hoe gaat het met je?
0: Gaat goed. Ja. Sinds gisteren geen pijn meer. Dus gaan we weer de bok op. Hè.
1: Ja, ben je ook weer echt aan het werk? Niet dat dit geen werk is. Maar...
0: Nee, dit is heftig werk. Maar nee, ik ben nog niet aan het werk. Volgende week dinsdag ga ik weer beginnen. Dan moet ik ook weer beginnen.
1: Ja.
0: Dus dan heb ik nog een klein beetje uitloop.
1: Okay.
0: Dus vandaag.
1: Nou, blij om te horen dat het goed gaat.
0: Dank je wel.
1: We hadden natuurlijk via de app al contact. Dus,
0: zeker.
1: Ik heb al gedroomd over een bomvolle uitzending samen met Van Oosten. En dat gaan we dus ook waarmaken.
0: Nog één ding. Bedankt voor de schitterende fruitmand. Ook iedereen van Archipel.
1: Ja, zat er ook fruit in dan?
0: Nee, dat niet.
1: Ik wil zeggen, ik heb niet veel fruit gezien.
0: Nee.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zeker.
1: Archipel Actueel. Elke vrijdag tussen 4 en 5 nemen we het nieuws door van Goeree Overflakkee heen. En er is weer heel veel nieuws gebeurd. Wat denk je van dat een fietspad gewoon is afgesloten? Voor werkzaamheden.
0: Mm-hmm.
1: Dat is normaal. Mm-hmm. Maar het duurt veel langer, omdat ze hebben gezien dat er een buizerdpaar aan het broeden is.
0: Ja, dat heb je tegenwoordig, hè?
1: Ja, het is bij een Den Bobbel.
0: Oh.
1: Examenkandidaten zijn geslaagd van de verschillende scholen. Daar gaan we het nog eventjes over hebben. En daar kan Sam misschien ook wat een en ander over vertellen.
0: Zeker.
1: En in Oudertongen is weer een bijtincident geweest.
0: Ja.
1: Een poes is daar overleden.
0: Heel treurig, ja.
1: Ja, dus daar kunnen we nog eventjes over wat inzoomen. Nog meer incidenten, zoals een stroomuitval en een kleine explosie in de stad aan het Haringvliet. En wat denk je waardoor dat kwam?
0: Door een waterlekkage.
1: Ja, maar er was meer.
0: Oh, goed. Er is
1: ik ga niet anders. Er is
0: een accu. Okay.
1: Ik ga niet anders vertellen, want we gaan dat behandelen in deze uitzending van Archipel Actueel.
0: Zeker.
1: Blijf luisteren, heb je zelf nieuws. Redactie@omroeparchipel.nl.

0: West. Ga maar.
1: Ja, ja, natuurlijk.
0: Sam komt eraan voor jou.
2: Oh, Go West. Ja, go, West. Denk, go West.
0: Go West dus van de Village People. Ja, inderdaad. En dat is tevens gelijk de hintplaat.
2: De hintplaat van vandaag. Ja. En wat zou dat dan weer zijn? Go West.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Heeft het iets met het coalitieakkoord te maken? Nope. Dat ze in het Westen het coalitieakkoord hebben gepresenteerd?
0: Nee. Nee, het heeft echt met de band zelf te maken. En het was in het begin van deze week. Ja. Het is ook een oudere band.
2: Ja, van de Beach Shop Boys of zoiets. Ja, moet er ook. Bij mij niet wezen natuurlijk.
0: Nee, misschien weet Sam het. Ik zal Sam er even bij halen. Ik weet niet, waar Sam is die? Sam, hallo.
2: Hi. Oh ja, hij zit op de verkeerde microfoon. Dat is horen we ons alleen maar rechts.
0: Nog één keer.
2: Nee, dat maakt niet uit. Nee, hij zit op een goede microfoon. Maar
0: hij moet even die andere.
2: Ik hoor hem rechts.
0: Oh, zo.
2: Ja, gaan. Ja, nee. Daar zit helemaal niks op. Ga anders links zitten.
0: Wat een zootje, joh.
2: Ja, en waarom breek je in ons programma?
0: Lekkere professionalisering.
2: Nee, van harte welkom, Sam. Oké, maar Sam moet het nu gaan raden. Mag ik naar huis dan?
0: Nou, misschien kan die helpen. Okay. Dacht ik,
2: Ja, maar jij weet het antwoord al waarschijnlijk, Sam.
3: Nee, ik weet het antwoord.
2: Zet dan zijn microfoon aan.
0: Ja, maar waar is die dan?
2: Ja, microfoon...
0: Dit alles staat goed. En vier. Oh, wacht, er staan lijn B, lijn staan aan. Okay. Ja,
2: dat is van een programma wat er niet meer is.
0: Oh, ja, dat is ook zo.
2: Oké.
3: Nee, het is van de Pet Shop Boys.
2: Oh, Pet Shop, ja. Maar wat heeft dat met pet te maken? Ja, met dieren.
0: Nee,
2: pet.
0: Even wachten.
2: Het wordt heel moeilijk zo.
0: Nee, dit is van de Village People, het origineel.
2: Oh, ja.
0: De Pet Shop Boys hebben het gecoverd.
2: Oh, ja, okay. Serieus?
0: Betere versie, by the way.
2: Oké, okay, maar
0: draai misschien zo nog even lekker. Ja. Nee, maar dus dat. Ja. Dus het gaat echt over die oude band, de Village People. Die waren met z'n vijf of zo. En daar de frontman van, daar is wat mee aan de hand. Stop de muziek. Weet je het? Of niet?
2: Dan moet Sam het weten. Ik heb twee DJ's tegenover me. En, ja. Ja, maar jij weet het dus ook niet.
0: Nee,
2: maar dat is misschien voor jouw tijd. Hè? Dat is dat,
0: nee, zeker. Dat, oh. Ik doe dat Sam ook niet kwalijk nemen natuurlijk. Okay. Maar het is wereldnieuws.
3: Wat erg.
2: Ja, zullen we het gewoon op het eiland houden? Dit gaat heel lang duren, dames en heren.
0: Nou, ik moet zelf ook heel eventjes... Ja. Nee, de frontman van The Village People... Ja. De zogenaamde Victor Willis... Die man, de liedzanger, is afgelopen maandag op 74-jarige leeftijd overleden. En dat laat de band weten toen de tijd, maandag.
2: Ja, ja.
0: En het was de man in het politiepakje.
2: Maar ga je tegenwoordig dit soort hintplaten doen? Want dat is voor mij natuurlijk niet te raden.
0: Nee, maar dat is juist leuk.
2: Nee, dat is veel te gespecialiseerd, joh. Dat... Nou.
0: Sorry. Oké, was te moeilijk.
2: Laten we gauw de
0: Ja, laten we de
2: doen waar dit programma voor is.
0: Ja. Geen muziek.
2: Geen muziek, maar een beetje muziek en informatie. Ja. Oké. Nou, laten we het meest actuele nieuws doen. En dat is van afgelopen donderdag, dus gisteren. Het was een stroomuitval en een kleine explosie erbij. En jij zei net van, oké, dat had met water te maken. Klopt, inderdaad. Maar in de kelder van de woning is dat aan het Haarlemvliet. Daar was de waterlekkage ontstaan. En de accu's die daar stonden, die waren dus in contact gekomen met water.
0: Ja.
2: En door de reactie van de accu's ontstond een kleine explosie, waarna in zowel de woning als bij de buren de stroom uitviel.
0: Mm-hmm.
2: En ook kwam er een korte tijd rook vrij. De brandweer heeft de accu's vervolgens gekoeld en later naar buiten gebracht. En volgens de brandweer was er geen sprake van brand, maar uitsluitend waterschade in combinatie met de betrokken accu's.
0: Okay.
2: Stichting Salvatie is ter plaatse gekomen om de bewoners te ondersteunen bij de verdere afhandeling van de schade.
0: Oké. Okay. Nou.
2: Heb je accu's in je huis? Want je hebt wel zonnepanelen, geloof ik, tegenwoordig.
0: Ja. Oh zo, ja. Ja, nee, zeker.
2: Nee, dat is tegenwoordig richting 27. Dan heb je natuurlijk niet meer dat je saldering wordt toegepast.
0: Ja. Nou, ik zit gewoon nog aan die ouderwetse 12 volt accu's uit je auto te denken. Die daar gewoon staan, weet je wel.
2: Ja,
0: nee. Maar dat waren natuurlijk professionele zonnecel accu's.
2: Nou, dat is op zich wel een goede vraag. Maar als je naar de foto's kijkt, is dat geen 12 volt accu inderdaad. Ja, het zijn echt accu's...
0: Ik heb de foto's gemist, sorry.
2: Maar
0: ik was dodelijk ziek.
2: Dit is ook radio.
0: Ah ja.
2: Ja, dodelijk ziek. Je zei tegen mij dat het wel ging.
0: Nee, ik ga dit er wel even uitbuiten nog.
2: Oké.
0: En door.
2: Ja. Nou, we blijven bij een brand, want bewoners hebben een keukenbrand zelf geblust in Sommersdijk.
0: Oh.
2: Dat was woensdag.
0: Er
2: was brand uitgebroken in de keuken van een woning aan de Patrijstraat in Sommersdijk. En om 1:15 kwam de melding binnen. Toen de brandweer arriveerde, bleken de bewoners zelf de brand al te hebben geblust. En volgens de woordvoerder van veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de oorzaak van de brand nog onduidelijk. Over de omvang van de schade is niets bekend. De brand bleef volgens de veiligheidsregio beperkt tot de keuken van de woning. En omdat er sprake was van mogelijke rookvergiftiging, is een rapid responder ingezet van de ambulance om de bewoners na te kijken. En Stichting Salvatie is ook hier weer gealarmeerd. Deze stichting, zoals u weet, wordt regelmatig ingezet om vervolgschade te beperken en bewoners te ondersteunen na een brand of een ander incident. In dit programma Archipel Actueel doen we niet alleen nieuws, maar ook nieuwe platen, nieuwe muziek. En ik begreep, omdat je natuurlijk ziek bent geweest, dat je niet echt tijd hebt gehad voor nieuwe muziek. Klopt dat?
0: Nee, dat is niet. Dat klopt niet.
2: Oh, dat klopt niet. Maar je hebt wel nieuwe muziek.
0: Ja, ik heb natuurlijk.
2: Ja,
0: heb
2: de reden was anders.
0: Ja, nee, maar zeker. Er was weer heel veel nieuws uit.
2: Ja.
0: Sam,
2: heb je iets wat je wilt delen? Over die muziek dan, hè? Ja, ga je een plaat instarten die nieuw is? Of,
0: ja, ik ga een plaat instarten die nieuw is. Okay. Dat is ook de enige die ik misschien wel leuk vind. Uit heel die lijst. Ik weet niet hoe jij... Sam, ik zal je nog even bijhouden.
3: Ja, ja. Hé, hey, mijn lampje doet nu al.
0: Ja, het lampje is af en toe. Nou,
3: nee, je hebt een nieuwe plaat dus.
0: Ja, zeker. En dat is de nieuwe van Take That. Oh. Toen dacht ik van, dat was even weer geleden,
3: ja,
0: toch?
3: Dat is.
2: Nou, dat is wel heel lang geleden, want dat noemen we dan altijd de top junior tijd.
0: Ja, precies, maar dat is echt hun eerste tijd. En ze zijn al een paar keer, ze zijn er gewoon bezig. Ja. Daar gaat het niet om. Ja.
2: Weet Connie dat niet trouwens? Want was Connie niet ook van Take That, zit ik nu te denken? Connie, als je luistert.
0: Connie. Hoezo? Hebben wij nog geen redactie achter ons? We kunnen niks factchecken op dit moment.
2: Nee, we kunnen op dit moment niks factchecken.
3: Ja, nee, ik heb mijn telefoon ook niet mee.
2: Nee, maar goed, Take That, nieuwe plaat. Ja, jij hebt hem niet gehoord.
0: Zullen we gewoon starten anders?
2: Nee. Lijkt me verstandig.
0: Nou, ja, dan gaan we er straks even over bomen,

0: Dat ik... Het is klaar, geloof ik. Ja, ik zal even mijn koptelefoon erbij pakken. Dames en heren, welkom. Ja, is, u luistert naar het Hoorspel Actueel.
1: Actueel? Ja, dat gaat niet helemaal goed. Muziek hier,
0: maar... oh, het is echt een bende nu. Ik moet echt een beetje focussen. Kom op.
1: Ja, dat geeft niet. Je bent een week eruit geweest.
0: Ja.
1: Wat gebeurde er voor de luisteraars? De muziek stopte? Of hadden wij niet door dat de muziek af was gelopen?
0: De plaat was, ik zag hem aan het einde lopen. Ik was alleen heel langzaam.
1: Ja, ja, juist, juist.
0: U luistert naar Omroep Archipel. Met het vrijdagmiddagprogramma... Hoe heet dit?
1: Archipel, Actueel.
0: Ja, het is toch allemaal nog een beetje... nee hoor.
1: Nee. Okay. In het begin van de uitzending had ik over het broedend buizerdpaar.
0: Ja.
1: Wie van het leuk is, het kwam van onze collega Debbie Raukens.
0: Hey, Deb.
1: Ja, hey, Deb. Oh, jij kent Deb. Je mag Deb zeggen.
0: Ja, ik mag Deb zeggen, zeker. Debs, zelfs.
1: Ja. Nou, Debbie was op bezoek in de studio van Archipel.
0: Okay.
1: Omroep Archipel, wel te verstaan. En Debbie, dat is de hoofdredacteur van Omroep Stroom. En aangezien ik dan de overredacteur ben van Omroep Archipel... hebben we even samen gebabbeld.
0: En was het gezellig?
1: Het was heel gezellig. En we hebben over de omroep gehad hoe wij dat hier doen op het eiland.
0: Oké. Okay.
1: En hoe zij het doen aan de overkant.
0: Ja.
1: Barendrecht en wat is het? Het andere gebied, Alblasserwaard.
0: Ja, volgens mij. Ja.
1: Ja. Maar Debbie woont dus in Den Bommel. En die kwam het tegen het bord waarop staat... fietspad Den Bommel afgesloten... in verband met asfalteringswerk. En dat was dan tot en met 19 juni. Nou, het was inmiddels 19 juni geweest. Dus onze redactie heeft eventjes wat uitpluiswerk gedaan. En wat blijkt? Het fietspad Kerkdreef in Den Bommel... daar gaat het wat langer duren. Het fietspad moet worden verbreed en voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Maar inmiddels liggen de werkzaamheden stil... in verband met een broedend buizerdpaar. Het ligt stil tot het einde van het broedseizoen op 1 september. De werkzaamheden zouden oorspronkelijk maar een week duren, moet je nagaan. Totdat er een fictiemelding kwam over het broedende buizerdpaar. Dat is, er zitten bossen naast en daar zit dus het buizerdpaar. De gemeente zegt, na deze melding hebben wij direct onze werkzaamheden stilgelegd... en een ecoloog ingeschakeld. De ecoloog bevestigde dat er een koppel buizerds aanwezig is. En deze buizerds hebben een nest in de bossen langs het fietspad... Al dus een woordvoerder van de gemeente. En bij een broedende buizerd geldt een verstoringsafstand van 75 meter. Hmm. En als er jongen in het nest aanwezig zijn... geldt zelfs een verstoringsafstand van 50 tot 75 meter. En omdat het broedseizoen van de buizerd duurt tot 1 september... liggen de werkzaamheden tot die tijd stil en blijft het fietspad afgesloten. Dit wordt niet alleen gedaan om de broedende buizerds te beschermen... maar ook omdat zij agressief kunnen zijn naar mensen die in de buurt van het nest komen.
0: Hmm.
1: Nou, daar hebben we eerder een bericht over
0: Zeker.
1: Geplaatst
0: ja, ja, ja.
1: bij Stad aan het Haringvliet.
0: Ja.
1: Dus ik, ja, goed, los van de wet- en regelgeving... Mm-hmm. is het misschien ook wel handig inderdaad voor de mensen die daar in de buurt zijn... om daar even dus niet te zijn.
0: Nee.
1: Want zo'n buizerd in je nek is ook niet zo prettig.
0: Heb je die poten gezien?
1: Nou, volgens
0: die nagels.
1: Volgens die mevrouw van bij Stad aan de Haringvliet... die heeft er toch wel wat wonden aan overgehouden.
0: Ja, ja, ja, dat geloof ik hoor.
1: Want zo'n beest die doet toch zijn nest natuurlijk verdedigen.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat is echt gewoon een duikvlucht naar je toe.
0: Mm-hmm.
1: Tot de werkzaamheden kunnen worden hervat... en afgerond loopt de omleidingsroute over het industrieterrein. En de gemeente zegt dat ze uiteraard begrijpen dat het erg vervelend is. Tegelijkertijd vinden we het ook erg belangrijk om de natuur te respecteren... en de veiligheid van zowel voorbijgangers als de werklieden te kunnen garanderen. Inderdaad, want de werklieden, als je daar dat asfalt staat te doen... dan wil je ook niet zo'n buis natuurlijk in je nek hebben.
0: Ja.
1: Zodoende tot 1 september. Nou ja, één voordeel, de schoolvakanties die beginnen bijna. Dus dan hoeven de scholieren daar ook niet meer overheen. En over scholieren gesproken... vrijwel alle examenkandidaten van CSG Prins Maurits, die zijn geslaagd. En dan het brugje naar de andere school, RGO. Daar zijn ook bijna alle examenleerlingen geslaagd.
0: Bijna.
1: Bijna allemaal. Ja, dat heb je natuurlijk toch. Ja. Gefeliciteerd vanaf deze kant.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: En nog meer felicitaties naar de Groen van Pinksteren School. Die wint de eerste eilandstrijders. Ze zijn winnaar geworden van de eerste editie van eilandstrijders. Dinsdag 30 juni versloegen zij basisschool binnen de Veste Utserikzee. Want het was een eilandstrijd. Dus natuurlijk twee eilanden tegen elkaar. Hè?
0: Ja, ja.
1: Heb je de repo ook gezien toevallig?
0: Ik heb hem niet helemaal gezien. Nee. Ik heb wel de teksten gelezen.
1: Ah, kijk. Okay. Collega Ron Broekhart is daar geweest. En heeft daar wat beelden geschoten van de wedstrijd. En daarin werd verteld dus dat het een wedstrijd is... tussen Goeree, Overlakee en Schouwduiveland. Mm-hmm. Dus dat vond het wel leuk voor zon.
0: Zeker.
1: Ook lekker actief. En de leerlingen kunnen ze ook wat meer met elkaar... kennis maken.
0: Ja.
1: De school uit Middelharnis wist zich eerder met 15 punten te plaatsen voor de finale. En binnen de Veste won met 17 punten van de andere Zeeuwse scholen in de voorronde. En tijdens die finale ging het gelijk op bij de onderdelen zoals touwtrekken en het verzamelen van lintjes op de stormbaan. Uiteindelijk wist de Groen van Pinksterschool de vlag als eerste bovenop de berg bij de Gevelingendam te planten en daarmee de beker te veroveren. En tijdens de eilandstrijders, ik zei het net al, namen groep 7 en 8 leerlingen van verschillende basisscholen het op tegen dus de eilanden. De eilanden tegen elkaar op in sportieve uitdagingen. En het doel van het evenement is dat jongeren elkaar leren kennen voordat zij naar de middelbare school gaan. Want zijn het mensen van de basisschool?
0: Zeker, ja.
1: Ik zit even te kijken in onze redactie chat. Want ondertussen worden wij gefact-checkt.
0: Hier, uiteraard.
1: Wat we hier op de radio zeggen. En ik had het net over Connie van de redactie. Van Take That.
0: Take That, ja.
1: Want het nummer van Take That werd gedraaid. Mm-hmm. Maar het was Boyzone. Connie was van Boyzone.
0: Oh, Boyzone.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Wat mij betreft was het allemaal hetzelfde.
1: Nou, dat zegt ze ook. Take That, Westlife. Ook allemaal prima hoor, als het maar boybands waren.
0: Ja, precies ja. Dat. Ja, ja, nou ja, weet je. Dat.
1: Wat het leuke is dat Connie en ondergetekende, die hebben al heel vroeg, toen internet was opgekomen, of aan het opkomen was, zo moet ik duidelijk zeggen, toen gingen wij een website bouwen.
0: Met Connie?
1: Ja, Connie bouwde dus voor Boyzone. Ik denk dat het Boyzone was, of een andere boyband.
0: Oh.
1: Een website. En ik bouwde een website voor het programma wat ik destijds maakte bij Radio Flaké.
0: Ja, wat goed.
1: Top Junior. En ik weet de URL nog. En dat is een URL, een manier waarop wat nu niet meer gebruikt wordt. Maar nu is het natuurlijk www.omroeparchipel.nl of www.flakenus.nl. Of zelfs www wordt weggehaald. Mm-hmm. Maar toen had je Flakenet. Dat was de internetprovider
0: dat
1: van Goede Helve Flaké. Volgens mij bestaat die niet meer. Is dat helemaal opgegaan in een andere...
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Maar je had vroeger had je van die inbelverbindingen, weet je nog?
0: Zeker,
1: dat, eerst had je op analoog en dan vervolgens ISDN. Ja, was je altijd telefonisch in gesprek, want je had nog geen mobiele telefoons. En als je aan het internet er was en dan wilde je een muziekje downloaden, dan was je al 2 dagen bezig voor... Voor wat
0: toch was dat wel geweldig, hoor.
1: Het was een geinige tijd.
0: Ja, ja.
1: Ook niet echt altijd legaal, wat dat betreft.
0: Moh.
1: Maar het was het begin tijd van het internet. Maar dan had je dus de URL flakenet... Nee, flake.net.
0: Net,
1: dat was hem.
0: Ja.
1: /golfje.
0: Oh, wacht even, ja.
1: Top JR.
0: Oh, ja,
1: en Top
0: ja,
1: JR stond al voor Top Junior.
0: Ja, ja. Ja.
1: En we hadden ook een website voor onze klas. En dat was /golfje H3A.
0: Oh.
1: Oftewel, we zaten toen in de derde van het voortgezet onderwijs.
0: Ja, ja, ja, precies. Wat goed, hè?
1: Wat geinig, hè?
0: Ja, dat zou ik me niet meer kunnen herinneren, hoor. Maar dat is wel leuk. Jij bent toen al heel actief mee bezig geweest.
1: Toen was ik wel helemaal in de IT. Ja,
0: ja, precies.
1: Maar als je dat nu gaat zeggen van... Ja, ga naar flakenius.nl/golfje omroep Archipel of zo. Nee, dat is... Die manier van URL bestaat wel, digitaal. Maar dat is niet meer gebruikelijk.
0: Nee, dat klopt.
1: En we maakten de websites heel ouderwets in... Als ik het goed zeg, met Microsoft Frontpage.
0: Oh ja, Frontpage.
1: Ook dat bestaat niet meer.
0: Nee, maar ik weet het nog wel, ja, inderdaad. Ja, wat goed. Ja, ja, ja.
1: Ah, die goede oude tijd.
0: Ach ja, ja. Waar is die gebleven?
1: Over de websites technieken gesproken. Er komt een nieuwe website aan van Omroep Archipel.
0: Hey.
1: Ja, het staat al een tijdje in de stijgers. Maar daar hangt zo ontzettend veel aan.
0: Ja.
1: Want sommige mensen vragen zich ook wel eens af van... waarom is de website flakenus.nl ook nog steeds in de lucht.
0: Ja.
1: Want dat is de nieuwswebsite van Omroep Archipel.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar hangt bijvoorbeeld de app aan. Heel veel RSS-feeds.
0: Zeker.
1: Of de RSS-feed. En dat is de feed die andere websites weer gebruiken... om het nieuws van de omroep binnen te halen. Allemaal dat soort technische dingetjes. Dus het heeft nogal wat haken in de ogen. Maar toch binnenkort gaan we eraan geloven. Dan is er een nieuwe website. Nieuwe look and feel. Kunnen ook in artikelen meerdere foto's plaatsen. Dat soort dingen.
0: Ah, ja.
1: Kunnen we nu wel aan de bovenkant. Maar niet in een artikel.
0: Maar dan vervalt flakenius.nl.
1: Ja, ja, dan is echt alles straks omroep archipel.nl.
0: Ja, ja. Maar het was natuurlijk een overgang, hè?
1: Het was sowieso een overgang.
0: Ja,
1: en sommige overgangen duren wat langer.
0: Ja, maar ja, goed, dat is wat je zegt. Er hangt zoveel aan vast. Dat kan je niet zomaar overzetten.
1: Nee,
0: ook niet met de volgers en dat soort dingen.
1: Nou ja, kijk, en je zal zien als je de boel over hebt gezet... dat je toch weer tegen dingen aanloopt.
0: Zeker.
1: Oh, nou.
0: Maar het moet een keer.
1: Het moet een keer.
0: Ja, zo is het.
1: En wat ook een keer moet, is stoppen met praten en overgaan naar muziek.
0: Ja, dat vinden mensen ook wel leuk, hoor.
1: Daarom. Ja. Even een break met muziek. Wat heb je klaarstaan, Erwin?
0: De nieuwe Galantis.

0: Ja, het is de nieuwe Galantis. Do you mind? No, I don't. Je luistert naar Omroep Archipel. Archipel Actueel, elke vrijdag van 4 tot 5. Met wat actueel was en wat actueel wordt.
1: We hebben op televisie nu een actie lopen. Kunnen mensen reageren als ze naar televisie kijken. En daar krijgen we echt hele leuke reacties van.
0: Oh, echt waar, joh?
1: Ja, ik ben benieuwd dan of dat mensen bijvoorbeeld nu ook luisteren. Ik weet een mevrouw van in de 70, dacht ik, die luistert. Maar ik denk vooral 's avonds. Dat je,
0: tuurlijk.
1: Ja, dan ik denk dat mevrouw nu lekker op het terras zit of ja, voor de
0: of
1: huis.
0: Als behang. Dus dat die televisie gewoon de hele dag aanstaat aan op de kabelkrant.
1: Ja, ja, maar dan zou ik het wel leuk vinden, mevrouw, als u luistert, omdat u even belt.
0: Oh ja, dat is
1: toch
0: een goeie.
1: Dat zou leuk zijn. Ja, ja. Dus als mocht u nu horen, u luistert naar televisie, bel even naar 0187-68-2630. Het is misschien niet de muziek waar u naar...
0: Vast niet.
1: Van niet altijd wil naar luisteren. Maar ja, goed, die weet het niet.
0: Je weet het niet.
1: Nee. 0187-68-2630 mocht u luisteren. Mochten andere mensen luisteren en zeggen, ik wil ook in de uitzending komen, dan kan dat natuurlijk ook, hè? Iedereen is welkom
0: zeker.
1: Om
0: ja, absoluut.
1: Wat te delen.
0: Of appen.
1: Dat kan ook. En dan wil je ook weten naar wat.
0: Ja.
1: 0187-65-95-12. Ja. Ja. En zo hebben wij... Nee, dat was het andere bericht. Zo hebben we ook het volgende nieuwsbericht binnengekregen via die app. Maar dat is niet waar. Dat hebben wij als redactie zelf onderzocht en gevonden. Op de socials onder andere. Waarna wij research zijn gaan doen. En dat ging over Poes Saartje. Zij is doodgebeten door een hond in Oude Tongen. En dat viel onze redactie op, want eerder was zo'n dergelijk incident ook al in Oude Tongen. Ook in dezelfde wijk. Maar uiteindelijk bleek het dus een andere hond te zijn. Een witte bull terrier. Het incident vond ruim een maand na een eerder incident plaats, waarbij een hondje werd doodgebeten door een andere hond.
0: Wel in dezelfde wijk, begreep
1: ik. Ja, in de planetenbuurt.
0: Ja.
1: Buurt, planetenbuurt, ja. Yes. Het betreft dus niet dezelfde honden. Deze honden zijn destijds meegenomen door de politie. En de politie die zegt, deze honden zitten nog steeds op dezelfde opvangplek. En ook de eigenaresse van de poes zelf geeft aan dat het niet dezelfde honden zijn. Hoewel hier wel meteen over werd gespeculeerd. En dat is misschien ook niet helemaal onlogisch.
0: Nee, natuurlijk niet. Ja. Nee.
1: Ze zegt veel reacties hebben gehoord van mensen die door het incident bang zijn geworden voor hun huisdieren en kinderen. En daarom heeft zij een tip bij een onveilige situatie. Geef, dan komt er weer een fictiemelding door. En dan kan de gemeente er eventueel iets aan doen.
0: Dat kan allemaal via die fictie, joh. Dat is best wel breed, hè?
1: Heel breed. Ja. Ook als je nou een kapot verkeersbord of...
0: Ja, maar dat zeg maar de naam insinueert dat het alleen maar om gebroken dingen gaan.
1: Ja, om te fixen.
0: Kapotte dingen gaan, ja. Ja, om te fixen.
1: Ja, wel gewoon een melding naar de gemeente.
0: Oh, het is dus veel breder.
1: Ook via de fictie. Ja,
0: ja, ja. Ja. Ja. Oké, ja.
1: Nou, het is uiteindelijk natuurlijk een heel triest geval. Ook voor de bazen van de hond, hè?
0: Zeker.
1: Dat is natuurlijk ook heel vervelend als jouw hond dat doet.
0: Absoluut.
1: Ik neem aan dat hij dat niet met opzet doet.
0: Nope.
1: Uiteindelijk heeft de politie laten weten dat er een bestuurlijke maatregel wordt opgelegd. En een voorbeeld van zo'n maatregel is een melkkorfplicht. Mm. Maar in dit geval moet de precieze maatregel nog worden bepaald. Daarnaast moet de eigenaar van de hond een schadevergoeding betalen. Het gebeurt allemaal in Oude Tongen. Het is gisteren op onze Facebookpagina geplaatst. En wat helaas jammer is, wat we vinden als redactie, dat uiteindelijk dan de commentaren op Facebook gebruikt worden als soort forum en met elkaar de voor's en tegens en de waarheid, wat er allemaal heeft plaatsgevonden, via de Facebook en dreigingen en dergelijke te doen.
0: Oh.
1: Dus uiteindelijk, ja, we hebben moeten besluiten om dan de commentaren weer uit te zetten.
0: Hmm.
1: Dat is vervelend dat soms gebeurt. Want die wil juist dat er best natuurlijk een discussie plaats kan vinden via de sociale media.
0: Ja,
1: dat is heel prettig. Ja. Dat juichen we juist ook toe.
0: Ja.
1: Maar ja, zodra er dan dreigementen gaan plaatsvinden,
0: dat kan echt niet.
1: Dan moeten we het helaas uitzetten. Ja. Dus dat hebben wij dit bericht dan ook moeten doen. De vernieuwing van de Haringvlietbrug. Die heeft de Rijkswaterstaat maar liefst 87 reacties opgeleverd. Want ja, die gaat op de schop.
0: Ja, heel snel ook.
1: Ja, we kregen wel de beste tip binnen op onze mailredactieadres, redactie@omroeparchipel.nl. Gewoon dicht lassen. Ja, dat kan ook.
0: Ja, maar is dicht dan open of open is
1: nee,
0: dicht?
1: Nee, gewoon dicht. Dus dat de boten er niet meer doorheen kunnen.
0: Ah.
1: En een tolvraag van €100.
0: Oh ja, dan moest hij dan vasthangen natuurlijk.
1: Ja, ja, nou, ja, ja. Dat soort zaken krijg je
0: dan
1: toch
0: binnen.
1: Een
0: goed idee.
1: Ja, ik weet niet of die reactie ook is ingediend bij Rijkswaterstaat. De Harenvliebrug die werd in 1964 geopend en vormt een belangrijke verbinding tussen de Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee en maakt deel uit van de route tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Volgens Rijkswaterstaat is vervanging van het wegdek noodzakelijk omdat de stalen constructie vermoeiing scheuren vertoont. Dat is een mooi woord voor scrabble, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Dubbele woordwaarde.
0: Ja.
1: En de vermoeiingsscheuren zijn ontstaan doordat vrachtverkeer in de afgelopen decennia zwaarder is geworden. Als het wegdek niet wordt vervangen, kunnen zware voertuigen vanaf 2032 mogelijk niet langer veilig gebruik maken van de brug. Rijkswaterstaat kiest ervoor alleen het stalen wegdek te vervangen. De bestaande pijlers en de fundering blijven behouden. En volgens de organisatie is dat de snelste en meest doelmatige manier om de levensduur van de brug te verlengen. Een volledig nieuwe brug of een tunnel zou volgens Rijkswaterstaat aanzienlijk meer tijd en geld kosten. Want dat soort reacties zijn er ook binnengekomen. Ja, leg er gewoon een brug naast.
0: Ja, precies.
1: Dan heb je er ook niet zoveel last van. Een belangrijk deel van de ingediende reacties gaat over de verwachte verkeershinder. Voor de vervanging van het wegdek houdt Rijkswaterstaat rekening met een volledige afsluiting van de brug gedurende 6 tot 12 maanden.
0: Wow.
1: Ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties vrezen dat dit grote gevolgen heeft voor de bereikbaarheid, de regionale economie en hulpdiensten. Een ondernemer noemt een langdurige afsluiting in de reactienota niet te overzien voor de bedrijfsvoering.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, daar gaan we toch wel aan moeten geloven.
0: Of er zal een alternatief verzonnen moeten worden, denk ik.
1: Ja, maar de alternatieven.
0: Pointje.
1: Ja, nou, dat komt er ook nog langs. Om de verkeershinder tijdens werkzaamheden te beperken, werkt de Rijkswaterstaat aan een bereikbaarheidsplan. En daarbij worden suggesties van de inspraak betrokken. En zo vragen meerdere insprekers om tijdens de afsluiting opnieuw een veerpont voor auto's en landbouwverkeer in te zetten.
0: Ja.
1: Dat gebeurde ook tijdens de werkzaamheden aan de brug in 2023.
0: Ja, dat kan ik me nog herinneren, ja.
1: Er is ook aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers op de parallelbaan.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast onderzoekt de Rijkswaterstaat of de brug na de vernieuwing iets hoger kan worden teruggebouwd. Daardoor zou de brug minder vaak hoeven te openen voor de scheepvaart.
0: Ja, dat is wel slim. Ja.
1: Als dat er nou doorkomt, dan denk ik dat je toch ergens een middenweg hebt van, we hebben er last van,
0: maar
1: het kost
0: toch
1: ook heel veel geld.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk daarna hoeft het niet meer open voor de meest kleine zeilbootjes. Want
0: precies,
1: dat is vaak de reactie.
0: Ja,
1: dat
0: mensen
1: zeggen van, ja goed, ik heb er ook regelmatig voor gestaan.
0: Iedereen,
1: dan ga je
0: toch?
1: Ook net voor je neus dicht.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja, en dan sta je een kwartier.
0: Ja, zeker.
1: En dan plezier. Want dat vroegen wij ons af op de redactie. Misschien dat jij dat weet. Moet het daar, hoe zeg je dat, zakelijke schepen, scheepsvaart, moeten die daar doorheen, door de brug, om met grote schepen in Hellevoet aan te meren? Of is het voornamelijk plezier?
0: Nou, dat denk ik dat het voornamelijk plezier is.
1: Maar de Volkerabbrug, dat is natuurlijk wat anders.
0: Ja, zeker.
1: Maar,
0: ja.
1: Maar de Haringvliet, wie moet met een grote boot de Haringvliet?
0: Ik denk dat het meeste gewoon plezier is.
1: Ja,
0: ik zie het meeste zeilbootjes en dat soort dingen op en neer gaan. Dus ik denk niet dat het heel veel commercieel is. Maar,
1: ja, maar goed, dus het is een aanname. We hebben dat nog niet
0: zeker,
1: kunnen
0: verifiëren. Zeker, dan moeten we wel even fact-checken.
1: Ja.
0: Redactie.
1: Oh. Dat waren we dus mee bezig.
0: Ah, ja,
1: daar zijn we niet achter gekomen.
0: Ja, dat is wel jammer.
1: Ik heb nog een nieuwtje binnen van onze collega Wilbert Moerkerk.
0: Hey.
1: Want die zit tegenwoordig bij Omroep Zeeland.
0: Omroep Zeeland.
1: Nou, dat is niet de jingle.
0: Oh.
1: Nee, maar we weten wat je bedoelt.
0: Een hele oude jingle is dat.
1: Maar is het wel. Oh, okay. Het strand bij Brouwersdam, die spoelt weg. Dat wisten we al, want daar waren ze natuurlijk mee bezig. Maar de gemeente die zoekt een miljoenen steun. 10 miljoen euro hebben ze nodig om het strand langs de Brouwersdam te redden. En het strand verdwijnt in hoog tempo doordat er zand wegspoelt. Om het populaire zandstrand voor bezoekers en watersporters te behouden, moet de kustlijn worden aangevuld met 600.000 kuub zand.
0: Zo!
1: Ja, het staat er echt.
0: Ja.
1: De twee gemeenten hebben via een brief om financiële steun gevraagd. De quote uit de brief: de benodigde investering is te groot om door één of meerdere gemeenten alleen te worden gedragen.
0: Goh,
1: ja.
0: Dat is 6 miljoen kuub, is dat, denk ik, als ik het goed heb. Nou ga ik aan rekenen beginnen, dat moet ik niet doen, maar toch.
1: Jij bent wat dat betreft toch ook onze wetenschapper in het midden.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Volgens de gemeente verslechtert de situatie steeds meer. De afkalving van het strand zet in hoog tempo door en de gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder.
0: Ja.
1: Bij een strandtent moest de fundering al worden aangepast en andere ondernemers op de Brouwersdam zien het water steeds dichterbij komen. Het plan is om in 2028 en 2029 opnieuw zand op te spuiten en daarnaast alternatieve maatregelen te nemen, zoals het creëren van natuurlijke dammen of riffen om het strand te beschermen.
0: Okay.
1: brugje naar Delta 21.
0: Hey.
1: Ken je dat plan?
0: Nou, sterker nog, ik heb daar verleden week een podcast over opgenomen.
1: Nee, 2 weken
0: geleden. Ja,
1: nou,
0: ja.
1: Dat is toevallig.
0: Nou, ik heb ze namelijk al 4 keer gehad in de podcast.
1: Okay. En heb je het laatste nieuws dan te melden?
0: Een recap.
1: Oh, een recap, ja.
0: Ja, nou, ze zijn inderdaad met het wind... hoe heet het? Ze zijn een coöperatie begonnen.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: Ik ben even de naam kwijt. Wind...
1: Het Windfonds misschien, maar of nee, Delta Wind.
0: Delta Wind.
1: Oh, met Delta Wind.
0: Ja, met Delta Wind.
1: Oh,
0: ja. Ja, die zijn teamed up. Dus dat geeft wat meer body aan hun
1: Wat is het nou de bedoeling dat dan, ik zag een plaatje, dat er een soort van dam eigenlijk voor de kust komt te liggen?
0: Ja, klopt.
1: Dus daarom dacht ik van, oké, heeft dat ook gevolgen positief voor dat strand? Dat er dan minder zand weggaat?
0: Ja, dat is heel erg, want ook Rokanje heeft heel erg last van strand.
1: En dat is dan gelijk opgelost?
0: Niet van afkalving, maar van... ophoping. Dus
1: die
0: het strand daar wordt heel, heel lang.
1: Ja, ja,
0: dus je
1: ja,
0: moet
1: ja.
0: op een gegeven moment 10 minuten lopen... voordat je bij het water bent. Okay. Misschien nog wel langer.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat lost het op.
1: Een oplossing kunnen
0: maar
1: zijn.
0: Delta 21 is een valmeer voor de kust. Dus er wordt een dam gemaakt. En,
1: en
0: die dam is afsluitbaar.
1: En
0: die valmeer kan variëren in hoogte. Ja. En daarmee kan je ook weer elektriciteit opwekken.
1: Maar wel aardig wat kritiek natuurlijk over de gevolgen van de natuur, hè?
0: Nou, dat is... Ja, maar wij zijn wel fan inmiddels geworden bij de podcast.
1: Ja, als dus, Afrika lang zijn geweest, dan...
0: Nou ja, wij kennen de plannen door en door inmiddels. Dus wij weten er best veel van. En we hadden behoefte aan een recap. En inderdaad, ze zijn op de goede weg. Ja.
1: Nou, goede weg in de zin van...
0: Er worden nu 2 onderzoeken gestart vanuit het Rijk. En dan wordt het echt wel serieus.
1: En dat zijn onderzoeken om te kijken hoe erg de natuur er last van heeft?
0: Ja, dat is heel breed.
1: Wordt ook gekeken naar het uitzicht?
0: Delta 21, nou, dat uitzicht zeker wordt daarnaar gekeken. Maar
1: nu sta je natuurlijk op het strand en dan kijk je echt ver weg... en dan zie je de schepen aan de horizon.
0: Ja, dat gaat wel anders worden, denk ik, in dat plan. Want er worden ook windmolens opgezet op die dam, zeg maar, volgens mij.
1: Okay.
0: Maar ook weer een getijden... turbine centrale.
1: Yeah.
0: Dus het wordt heel breed en heel groot. Maar voor de natuur, de garnalenvissers kunnen daar... Nou, ook nog ineens trouwens. Die worden ook meegenomen in dat plan. Dus het is een heel breed plan.
1: Ja.
0: En we zijn ook van plan om daar nog wat mede- en tegenstanders... aan de tand te voelen. Zoals dat een echt journalistiek programma betaamt.
1: Nou ja, heel goed.
0: Ja, dacht ik ook.
1: Ja. Wij gaan er binnenkort ook mee aan de slag. Begrepen als omroep Archipel zijnde. Mochten mensen denken, oh, je had het over een podcast. Je hebt het over de Flaké-podcast.
0: Ja, ja, ja, voor de duidelijkheid. Ik kan niet te veel reclame maken. Maar...
1: Nee, nou ja, goed. Kijk, het is een podcast. En iedereen maakt een podcast tegenwoordig.
0: Ja.
1: Ja. Je hebt nog geen persoonlijke podcast?
0: Nee, dat begint niet.
1: Ken je mensen die een persoonlijke podcast hebben als afsluiting? Dan gaan we weer naar muziek.
0: Nou.
1: Waarvan je zegt, van, nou, die zou je eens moeten volgen. Fred en Ries bijvoorbeeld.
0: Ja, die is leuk.
1: Die is leuk, hè?
0: Ja, die is wel leuk, maar,
1: dat we opgenomen in goede reden. Ik zag een promofilmpje langskomen.
0: Ik zag het ook, toen dat ze de toren inliepen.
1: Richard Groenendijk en Fred Verleer.
0: Ja, verschrikkelijk. Ja. Nee, ik ga geen persoonlijke... Nee, wat dat betreft blijf ik heel objectief. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Je hebt geen plan om een persoonlijke podcast te maken.
0: Nee.
1: Wij gaan trouwens met de omroep wel meer ook richten op podcast.
0: Mm-hmm.
1: In de app is ook de bedoeling dat daar een afdeling podcast komt. Zodat je makkelijker een podcast of verschillende podcasts kan terugvinden en beluisteren.
0: Okay.
1: Want nu moet je nog naar een podcastdienst zoals Spotify of Apple Music, dat soort zaken. Maar de bedoeling is dat het echt gewoon in de app komt. Zodat je altijd op 1 plek alle podcasts van de omroep kan beluisteren.
0: Mooi.
1: Ja. Wat voor muziek had jij daar klaarstaan?
0: Nou, we hadden het daarnet over de Village People en Go West.
1: Yes.
0: En toen zei Sam, hey, dat is van de Pet Shop Boys. En daar heeft hij helemaal gelijk in.
1: Ja, ja.
0: Vandaar...
1: De remake.
0: Zo, die startte lekker. Dames en heren. Omroep Archipel, daar luister je naar. Elke vrijdag van 4 tot 5. We gaan weer eens een introotje voorlullen. Dit is het programma. Archipel Actueel.

0: Okay, laat het gezellig houden.
1: Ja, sorry. Ik bedoel, ja, nou ja, goed. Ik ben ook wat houder. Mag dat zeggen?
0: Zekers.
1: Zeker.
0: Ja, we zijn bezig namelijk met de vernieuwing van de automatisering bij Omroep Archipel. Mm. En Sam die helpt ons, dat is wel leuk.
1: Zeker.
0: Sam is een Aeron-fan. Aeron is de automatisering waarbij wij werken. En dat moest in worden gesteld. Dus we kunnen Sam zo meteen denk ik even in de uitzending halen, als hij daar weer mee klaar is.
1: Oh, want... ik wou gewoon gaan bellen.
0: Dat zal wel grappig zijn. Ja. Dan zit hij gewoon in een ruimte hiernaast en dan gaan we hem bellen. Nee, we gaan het over iets serieus hebben. Mag de muziek ietsje zachter?
1: Sorry, ja, ik was even ergens mee bezig. Ja.
0: Geef niet. Heb je wel eens gehoord van de stichting STIL?
1: Ja. Ja.
0: Zeg eens, ja, ja, zeker. Ja, omdat je het artikel hebt gelezen? Of?
1: Nee, in het begin van de podcasttijd heb ik...
0: Over de podcast.
1: Ja, sorry. Nou ja, hij is er nou eenmaal. Dus, ja.
0: Nee, dat heb ik een grapje.
1: Doe je voordeel mee.
0: Maar je hebt dus Stichting STIL in de podcast gehad?
1: Nee, dat dan weer net niet. Maar okay. Mensen die daar wel aan gelieerd waren.
0: Dus, ja. Nou, we hebben een artikel geplaatst afgelopen woensdag. Geschreven door onze collega Connie. En het gaat over Stichting STIL. Want Stichting STIL die fotografeert, of laat fotograferen... stilgeboren baby's en overleden kindjes.
1: Oh ja, dat even herstel. Die heb ik wel gehad. Ja,
0: oh,
1: klopt.
0: Toch? Okay. Ja, nou,
1: Janine, de gast.
0: Ik wou zeggen, een van hen is Janine de gast. Struik uit Medesand. En zij zegt, het is de meest waardevolle foto... want deze kun je niet overdoen. Stichting STIL die biedt gezinnen kosteloze fotoreportages aan... van stervende of overleden baby's... vanaf 12 weken zwangerschap tot kinderen van 21 jaar. Ook gezinnen met jonge kinderen waarvan een ouder overlijdt... komen hiervoor in aanmerking. En Janine vertelt, ja, voor buitenstanders is het heftig... maar ik heb al een aardig rugzakje en kan beter relativeren. En zij heeft al 27 jaar ervaring als ambulancechauffeur... en is daardoor al wat gewend. Ze stopt er alleen mee, want ze heeft het te druk.
1: Oh, echt waar? Hey, dat is nieuws voor mij.
0: Ja.
1: Hey.
0: Ik heb het op dit moment erg druk. Geen tijd meer voor. Ik draai 12 uur diensten van 7 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends. En wil ook meer tijd besteden aan eresfotografie. Wat ik ook aan het opstarten ben.
1: Ja, dat vertelden ze toen, ja.
0: Ook
1: ja,
0: leuk trouwens.
1: Ja, ja.
0: Of ja, ook leuk. Net of dat... Ja goed, dat is natuurlijk gek. Net of dat dit leuk is. Maar het is een...
1: We begrijpen het.
0: Ja. Kijk, toen ik het artikel moest eindchecken... Want we hebben hier een vier-ogen-principe op de redactie. Mm-hmm. Dus de ene schrijft het en iemand anders die checkt het. Toen zat ik wel met een brok in mijn keel. Want goed, het hele artikel is te lezen op onze website. Ik ga het niet helemaal voorlezen. Maar het is toch best wel het lijkt me heftig om het ook te doen. De stichting zoekt nog fotografen. Nou, ik ben toevallig ook fotograaf. Dus ook wel even te denken van, oké, ga ik mij opgeven? Maar ik denk gewoon niet dat ik dat kan. Ik ben ook muzikant. Ik speel wel eens bij begrafenissen. Mm-hmm. En dat vind ik al moeilijk.
1: Ja.
0: Weet je, en dan ben je nog wat meer afstand ervan.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
0: En dan voel je de emotie, of je leeft mee. Hmm. Nou, en dan zit je er zo dicht op. Want op de website van de stichting... we hebben bewust niet een foto geplaatst van een ongeboren kindje.
1: Ja.
0: Want dat is een best wel heftige foto. Mm-hmm. Om de mensen voor te bereiden ervoor.
1: Nee.
0: Dus dat kan niet. Je kan niet zeggen van, op televisie... dan kan je natuurlijk zeggen, van, nou, de volgende beelden kunnen schokkend zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus we hebben een algemene foto geplaatst. Maar als je doorklikt naar de website van Stichting STIL... daar zie je dus foto's van onder andere Janine... van kindjes die dus dood zijn geboren.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn heftige foto's, want dat is zo ontzettend klein.
1: Mm-hmm.
0: Dat is echt heel bijzonder.
1: Zeker.
0: Dus heftig en bijzonder. Maar ik denk als fotograaf, ja, dat moet je echt wel kunnen. Dat is wel een vak apart.
1: Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Maar inderdaad, het is heavy stuff, ja. Ja.
0: Wat zeg je dan? Gefeliciteerd of gecondoleerd? Dat is ook wat zij zei. Want ook een mooie quote die Connie heeft opgeschreven. Want ja, inderdaad, dat, gefeliciteerd met een kindje. Want het kindje is ook weer overleden.
1: Ja.
0: Dus zeg je dan ook gecondoleerd. Nou, in ieder geval mooi werk wat gedaan wordt. De Stichting STIL zoekt dus nog fotografen. Die kan je opgeven... via stichtingstil.nl. En STIL is met dubbel L.
1: Ja.
0: Ander nieuws van Goeree Overflakkee. Er is er genoeg nieuws te melden. Onder andere Stichting Zijn. Die ziet een groeiende druk van jonge mantelzorgers. Althans, bij jonge mantelzorgers. Het is in 10 jaar gestegen van 33% in 2014... naar 39% in 2024. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In dezelfde periode nam ook het aantal mantelzorgers toe... dat zich ernstig belast voelt. Van 400.000 naar 600.000. En op Goeree Overflakkee staan bij Stichting Zijn... ongeveer 1350 mantelzorgers geregistreerd. Al ligt het werkelijk aantal volgens de organisatie waarschijnlijk hoger. Ook jonge mantelzorgers zijn in beeld, maar slechts een klein deel schrijft zich in. Welzijnscoach

0: Carla Vermeulen van Stichting Zijn ziet dat deze groep vaak moeilijk zichtbaar is en minder snel om hulp vraagt. Mm-hmm. En volgens Vermeulen en een jongerenwerker met wie zij samenwerkt, blijven jonge mantelzorgers vaak buiten beeld, omdat zij zichzelf niet snel als een mantelzorger zien of zich niet willen onderscheiden van leeftijdsgenoten. En in sommige gezinnen dragen jongeren zorg voor een ouder of gezinslid met problemen, wat een grote verantwoordelijkheid kan zijn. Overbelasting ontstaat volgens Vermeulen vaak geleidelijk. Mantelzorgers staan voortdurend aan, voelen zich verantwoordelijk en hebben soms schuldgevoelens. En dat kan leiden tot klachten zoals slecht slapen, vermoeidheid, hoofdpijn en stress. En bij langdurige overbelasting kunnen ook ernstigere gezondheidsproblemen ontstaan, zoals een burn-out, depressieve klachten en hart- en vaatproblemen. Nou, het is dus belangrijk dat mantelzorgers hun situatie op tijd herkennen en om hulp durven te vragen. Als je zelf uitvalt, zeggen ze, kun je ook niet meer voor de ander zorgen. Een organisatie kijkt daarom samen met mantelzorgers welke ondersteuning nodig is voor praktische hulp, of van praktische hulp tot respijtzorg of mentale begeleiding. Mm-mm. Ook erkenning en contact met anderen spelen volgens Stichting Zijn een belangrijke rol in het verminderen van de druk. Heb je wel eens mantelzorg geleverd?
1: Nope.
0: Nee. Ik heb het voor mijn oma gedaan, toen ze stervende was. Mm-hmm. En dat is inderdaad heftig.
1: Ja, dat kan me voorstellen, ja.
0: Hallo. Want uiteindelijk in de familie wordt er gezegd, nou, wie wil dan voor oma zorgen? Zo, ja, dat is goed, wel leuk. Want vroeger zorgde oma voor jou. Mm-mm. Ook kon je bij oma, kon je slapen, dat soort dingen. Maar uiteindelijk, als je dan toch echt die mantelzorg moet leveren aan een stervende, dat is toch wel heftig, moet ik zeggen, hoor.
1: Ja, dat kan me voorstellen, ja.
0: Want je wil graag zoveel mogelijk doen, maar ja, dat kan toch ook weer niet. We gingen dan naar buiten met de rolstoel even een rondje doen. Maar dat was ook weer een klein rondje. En dan was ze weer toch te vermoeid.
1: Ja.
0: Het is wel pittig, mantelzorg. En ik denk dat mensen die er nog nooit mee te maken hebben gehad, dat ook niet goed kunnen voorstellen.
1: Nee, dat kan ik zeg, niet voorstellen.
0: Toen ik zei van ja, ik wil mantelzorg verlenen, dan besefte ik mij dat ook niet.
1: Maar
0: uiteindelijk denk ik nog steeds wel aan terug soms. Van dat was heftig. Maar ook wel weer heel mooi om te doen.
1: Zeker.
0: Dat je als mens voor elkaar kan zorgen.
1: Tuurlijk. En je hebt de ervaring nu dus ook.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Laten we nog even naar muziek gaan en kunnen we daarna Sam even voor de microfoon halen, zodat hij kan vertellen.
1: Dat is waar, ja.
0: Wat
1: Sam,
0: hij
1: moet nog.
0: Ja, vanavond in Sam met jouw weekendstem tussen 7 en 9. Ik ben wel benieuwd wat hij gaat doen. Het jongerenprogramma van Omroep Archipel.

0: Laatste nieuwe van vandaag. En, this is my place. En Josh Baker. We hebben Sammy, want die waren we een beetje vergeten volgens mij. Nee.
1: En stil, hebben we stil. Ze hebben een jingle. Stil.
0: Nee, ja, maar die jingle die... Okay.
1: Nee,
0: dat is ook weer niet de goede.
1: Die andere.
0: Oh, het is echt weer...
1: Nee, gewoon
0: de bende. De bende. Even wachten.
1: Klik en go.
0: Wacht even. Ik ga even niks zeggen.
2: Sam van jouw weekend.
1: Ja, en hij zit naast mij. Sam van jouw weekendstem. En we gaan weer horen wat hij te doen heeft vanavond.
0: Ja, Sammy.
1: Nou, eigenlijk helemaal niks.
0: Nou,
1: nou bedankt en doei. Doei.
0: Het was weer heel gezellig.
1: Hij heeft helemaal geen uitzending, hij heeft vakantie.
0: Ah, dat is waar, ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Je hebt ook een zomerstop.
0: Dat is ook goed.
1: Je hebt een zomerstop.
3: Nee joh, natuurlijk.
4: Ik niet, ik hou door.
0: Heel goed. Ja, dat is waar.
1: Want jij doet het jongerenprogramma bij Omroep Archipel. En wat heb jij... ik kan me voorstellen, de jongeren gaan ook op vakantie. Hou je daar rekening mee?
0: Serieus?
1: Erwin, het is even tussen ons.
4: Ja, sorry, hou ik er rekening mee? Nou, ik maak gewoon mijn uitzending. Ik ga gewoon mijn uitzending verder maken. Maar ik pas wel de nieuwtjes daarop aan. Dat wel.
1: Dus meer vakantie?
4: Ja.
1: Oh, okay.
4: Meer vakantietips. Waar je naartoe zou kunnen gaan op vakantie.
1: Oh, vertel. Nou,
4: bijvoorbeeld, vorig jaar was Bali weer heel erg trending. Bali, ja. Oh. En de mensen vonden het helemaal leuk. Je kreeg er een Bali belly van, weet je wel. Dat soort dingen. Kreeg je weer een dikke buik als je te veel aan het eten bent. En we steken nu heel leuk zijn hand op. Maar,
1: ben je wel eens op Bali geweest dan?
4: Ja. Twee keer zelfs.
1: Hij heeft gewoon zijn microfoon uitgezet. Ik denk, maar dan houden we het gesprek tussen Sam en Arjan. Ja,
4: ja, dat is goed.
1: Dat is goed. Bali, oké. Daar ga je het over hebben.
4: Niet nu, maar dat was vorig jaar.
1: Oh zo. En wat is het nu? Wat is dit jaar de bestemming?
4: Nou, Bruno Mars komt naar Nederland.
1: Dat is toch geen bestemming?
4: Oh, de bestemming. Nou, ik ga naar Oostenrijk.
1: Ja, maar is dat ook voor jongeren? Want
4: het is wel heel afmaken
0: natuurlijk. Dus
4: er gaan wel veel mensen naar Oostenrijk. En sowieso heel veel Nederlanders.
1: Maar waarom Oostenrijk? Dan kan je nog niet op het strand liggen.
4: Nee, ja.
0: Ga je dat doen, Sam? Kom op.
1: Ja, maar jij gaat dus ook naar Oostenrijk. Maar
4: ik ga ook naar Oostenrijk.
1: Maar even serieus, is dat een algemene bestemming voor jongeren nu? Of
4: heeft niet
1: totaal
4: voor
1: niks met te maken?
4: Nee.
1: Oké.
4: Nee.
1: Goed, wat heb je nog meer
4: in
1: je programma?
4: Ik ga lekker met mijn vader mee en we zien het wel.
0: Ja. Goedkoop op vakantie. Ja. Ik snap hem. Ja.
1: Zo gaat het met de jeugd.
0: Ja.
4: Nou, wat ik in deze uitzending ga doen, is ik ga het hebben over Bruno Mars. Want hij komt naar Nederland. Hey. Hij was er gisteren al, hè?
1: Oh, ja.
4: Was ben je er al? Geweest? Ja.
0: Nee, ik ben niet geweest.
1: Maar wat gaat hij doen?
4: Optreden.
1: Hij is ziek. Hij was ziek.
4: Oh ja, tuurlijk. Ja, sorry. Ja.
0: Nee, even.
4: Hij heeft optredens. Hij heeft gisteren optreden gedaan. En er komen nog een hoop aan. Wel geteld 5 datums. Dus als je nog geen kaartje hebt.
1: Maar dan 5 dagen ook? Of heeft hij er soms 2 op een dag?
4: Nee, wel 5 dagen.
1: Okay.
4: Ja, dus gewoon allemaal losse dagen.
0: Juist.
4: Leerlingen die scoren een certificaat op de RGO. En er zijn real life games die heel erg populair aan het worden zijn. Een beetje zoals, kennen jullie Fortnite, het spel Fortnite?
1: Ja, zeker. Ja, natuurlijk.
4: Dat proberen ze met de Hunt na te doen. Oh. Ook in de Oltges Plaat vorige week.
1: Oh. Dat vertelde je nog inderdaad. En jij bent daar geweest of heb je met mensen gesproken?
4: Ik heb iemand gesproken. Organisatie. En ik heb uitgeschreven waarom het zo trending is onder de jongeren. En de politie die brengt een interactieve escape room aankomende maandag. Bij de RGO ook weer.
1: Ja, ga je daar nog kijken?
4: Ik ga er een videoreportage maken. Samen met Robin.
1: Leuk. Nou, dan moet ik je gaan bedanken voor deze korte melding voor wat je vanavond gaat doen. Want wij zijn aan het einde van deze uitzending.
4: Geen probleem.
1: Bedankt, veel succes vanavond.
4: Dankjewel. Jullie ook nog even die laatste 30 seconden.
0: Ja, dankjewel. Sam.
1: Ja, inderdaad. Tot 30 seconden, dan is Archipel Actueel weer aan het einde. Een uurtje op de vrijdag tussen 4 en 5 bij Omroep Archipel. Heb je zelf nieuws? redactie@omroeparchipel.nl. Van harte welkom. Je kan ons ook appen als je zou willen. 0187 65 9512. Dan komt het om de redactie-app binnen. Bedankt Erwin. Leuk dat je er weer was.
0: Jij ook.
1: En tot volgende week.
0: Goed weekend. Bye.
5: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Norbert Terglouw. Hoofdrolspelers uit de coronatijd worden opnieuw bedreigd rond de parlementaire verhoren over de coronacrisis. De enquêtecommissie spreekt van fysieke en digitale bedreigingen van getuigen. Volgens de commissie zijn de spanningen rond de aanpak van de pandemie, jaren na dato, nog altijd groot. De verhoren moeten meer duidelijkheid geven over de keuzes die tijdens de coronacrisis zijn gemaakt. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. En er is mogelijk goed nieuws voor automobilisten. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Volgens de rechter zijn vooral boetes voor lichtere verkeersovertredingen te hard gestegen. Mogelijk is het voor sommige automobilisten de moeite waard om nog eens goed naar hun verkeersboetes te kijken. Tot slot nog het weer. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog geregeld. Het blijft ook nog lang aangenaam met zo'n 13 tot 17 graden. Komende nacht trekt over het noorden wat bewolking met kans op lichte regen. In de nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.
2: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: vandaag.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. Energiebeheer Nederland is begonnen met het vullen van een gasopslag in Grijpskerk. Het staatsbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de Nederlandse aardoliemaatschappij. De eigenaar van de opslag voor het gebruik tot 1 april volgend jaar. De berging in Grijpskerk was eerder in gebruik door gashandelaar GasTerra. Maar die houdt op te bestaan nu de gaswinning in Groningen is gestopt. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendstem.
4: En de muziek van Frankie Rizzardo. Dit is Feel.

0: Nee, dat bestaat niet.
1: Jouw weekendstem op de 3e van juli. Welkom in de maand. Je luistert weer naar Omroep Archipel, het jongerenprogramma voor Goeree Overflakkee. Ja, en ik heb weer wat leuke nieuwtjes voor je, want ja, Bruno Mars die komt naar Nederland. Is er eigenlijk al geweest, hè, want die heeft gisteren zijn show gehad in Amsterdam. En daar ga ik je wat leuks over vertellen. Overigens gaan de leerlingen op de RGO ook een certificaat scoren, of die hebben ze al gescoord. En Real Life Games, zoals The Hunt, ja, die winnen eigenlijk het terrein onder de jongeren als het ware. Want nou ja, goed, dat is dus ook populair aan het worden. De politie die brengt een interactieve escape room uit. En dat is aankomende maandag. En jongeren zoeken steeds vaker naar hun betekenis. Wat dat precies inhoudt, ga ik je allemaal vertellen hoor. Want dit klinkt nog heel vaag. Dat is het ook. Maar wat het precies, nou wat ik zeg, dat komt helemaal goed. Ik ga het je allemaal vertellen in deze uitzending van Jouw Weekendstem. Ik ben tot 9 uur bij je. En er staat ook nog een interview op de planning met Stichting Zijn. Leuk dat je erbij bent. Ook natuurlijk de vaste items zoals Zing Hem Zelf, maar komen nog aan bod. Ook het regionieuws, Terug Naar Toen en die Weekend Minimix. En Terug Naar Toen, we gaan terug naar 1991.

0: Dit is Zing Hem Zelf Maar.
1: Zing hem zelf maar dus. Je kan zelf gaan zingen hier op de radio. Als je het antwoord weet, via omroeparchipel.nl kan je het doorgeven. Of via onze app. En de opgave voor deze week, ik denk dat die wel makkelijk is. Ook omdat het een plaat is die best wel bekend is. Al 2017 draait hij mee op de Nederlandse radio. En daarbuiten natuurlijk. Hier komt ie.
0: Hey, herken jij het weggelaten woord? Right as you could be. Dit is Zing Hem Zelf Maar. Geef het door en word de weekendster.
1: En mocht je nou net inschakelen, het antwoord dat moet je doorgeven via dus omroeparchipel.nl of de app. En dan kan je een WhatsAppje sturen naar onze studio. En als je nou denkt van ja, wat moeten we nou precies doorgeven? Nou, het geluidje of in ieder geval het stukje tekst wat op de toeter moet staan eigenlijk. Dus je hoort een couplet van of een refrein van een plaat. En op de toeter moet er een refrein verder gezongen worden. Maar er mist dus een woord. Nou, welk woord dat is, kan je doorgeven. Kan je inzingen of doorappen. En dan behandelen we het op de radio. Ook bellen naar de studio is mogelijk via 0187 682630. 0187 682630. En komt hier de opgave nog één keer.
0: Hey, herken jij het weggelaten woord? Right as you could be. Dit is Zing Hem Zelf Maar. Geef het door en word de weekendster. Omroep Archipel. Jouw muziek, jouw vibe. Waar de jeugd het voor het zeggen heeft. Jouw weekendstem.

Deze muziek ken je wel, toch? Ja, of deze natuurlijk. Ja, of de nieuwste. I just might. De Bruno Mars. Ja, want Bruno Mars die komt naar Nederland. De zanger Bruno Mars die komt in juli 2026 naar Nederland voor maar liefst 4 concerten. En de optredens die vinden plaats in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De shows die staan al gepland op gisteren 2 juli. Morgen is de tweede, dat is op 4 juli. En dan is zondag, de 5e van juli dus, de derde. En op dinsdag, de 7e van juli, is de 4e gepland. De oorspronkelijke was eigenlijk wat minder concerten gepland. Maar door die enorme vraag van tickets zijn er extra data's toegevoegd. Voor de kaartenverkoop stonden meer dan 220.000 fans in de wachtrij. Ja, dat is echt extreem veel, hè? Maar goed, de concerten die maken deel uit van de wereldtour The Romantic Tour. Waarmee eigenlijk Bruno Mars voor het eerst in jaren weer een groot stadiontour doet. En tijdens deze show brengt hij wereldsterren zijn grootste hits eigenlijk tot horens. Nieuwe platen, zoals dus I Just Might. En die in het album The Romantic verschenen, in 2026 dus. Daar hoort I Just Might bij. On My Soul, die hoort er ook tussen. Welke er niet tussen hoort, die gaan we zo meteen wel draaien, is Marry You van Bruno Mars. Het bijzondere wel is dat eigenlijk deze zanger 4 keer in de week in hetzelfde stadion optreedt. En dat gebeurt niet vaak in Nederland. Meestal is het zo dat ze, in 4 verschillende stadions optreden. Want ja, anders heet het geen wereldtour. Dus dan ben je niet 4 keer hetzelfde stadion in Nederland. Dit is dus Bruno Mars. En Bruno Mars met Marry You.

Dat denk ik ook, ja. Who cares, baby? I think I wanna marry you. Ja, je hoorde Bruno Mars met Marry You. En zometeen het regennieuws met Tim. Maar eerst Dracotte en Hello, de hit uit 2014. En zometeen heb ik nog leuk nieuws voor je over onder andere slimme leerlingen die een certificaat scoren. Hoe dat zit hoor je zometeen na dus de muziek van Dracotte.

0: Dragonette en Hello.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
0: En zou die er zijn? Zou die er zijn? Is die er?
2: Ja, net aangekomen.
0: Oh, net uit Oostenrijk?
2: Yes. Dit is het belangrijkste streeknieuwsweer van de afgelopen week. De plannen voor de vernieuwing van de Hariviervlucht zorgen voor veel reacties in de regio en in de streek. Rijkswaterstaat heeft in totaal 87 zienswijzen ontvangen van inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en overheden. En vrijwel iedereen begrijpt dat groot onderhoud aan de brug noodzakelijk is. Maar er leven ook zorgen over de bereikbaarheid van goede overkeer tijdens de werkzaamheden aan deze brug. Vooral ondernemers en forensen vrezen extra reistijd en verkeersoverlast. Rijkswaterstaat wil het stalen rijdek van de brug uiterlijk in 2032. Nog even, duurt het nog, vervangen en werkt de plannen de komende tijd verder uit. En daarbij worden de ingediende reacties meegenomen in de besluitvorming. Ook reizigers in het openbaar vervoer moeten voorlopig rekening houden met hinder. Transdev rijdt tot en met 12 juli met een aangepaste dienstregeling voor OV-reizigers van Hoeksewaard-Goeree-Overflakkee.
0: Ja.
2: Door een tekort aan chauffeurs en technische mensen en technische problemen met een deel van de waterstofbussen vallen dagelijks ook ritten uit. De vervoerder heeft de geschrapte ritten vooraf aan de reisplanners gehaald, of vooraf uit de reisplanners gehaald, zodat reizigers niet onverwachts bij een halte komen te staan. Wel worden reizigers geadviseerd om voor vertrek altijd de actuele reisinformatie te controleren. De verwachting is dat de normale dienstregeling na 12 juli weer kan hervat worden. Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat steeds meer jonge mantelzorgers onder druk staan. En ook op Goeree-Overflakkee ziet Stichting Zijn de ontwikkeling terug. Jongeren combineren de zorg voor een ouder, broer, zus of ander familielid vaak met school, werk en andere sociale activiteiten. Volgens de stichting is het belangrijk dat deze jongeren tijdig worden herkend en ondersteuning krijgen, zodat overbelasting wordt voorkomen. De organisatie roept scholen, verenigingen en de omgeving op om alert te zijn op signalen en het gesprek aan te gaan wanneer jongeren langdurig zorgtaken op zich nemen. Een bijzondere mijlpaal is er voor VDL TBT Electronics in Dirksland. Het bedrijf bestaat dit jaar 50 jaar. Wat in 1976 begon als een onderneming in een schuurtje van oprichter Tom Plooi, is uitgegroeid tot een internationaal opererend elektronica bedrijf met honderden medewerkers. Om stil te staan bij het jubileum organiseert het bedrijf binnenkort een open dag en daarmee wil VDL TBT Electronics niet alleen terugblikken op een halve eeuw ondernemerschap, maar ook laten zien hoe moderne elektronica wordt ontwikkeld en geproduceerd op Goeree-Overflakkee. Meer dan 200 basisschoolleerlingen deden de afgelopen periode mee aan de eerste editie van Eilandstrijders. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de scholen op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland gingen de strijd met elkaar aan tijdens de sportieve en uitdagende opdrachten. Het evenement moest niet alleen zorgen voor plezier, maar ook voor samenwerking, creativiteit en verbinding tussen de scholen op de beide eilanden. De organisatie spreekt van een succesvolle eerste editie en kijkt al vooruit naar een vervolg in de komende jaren. En bekijk de reportage op onze website omroeparchipel.nl. En tot slot een bijzonder verhaal uit Melissant, want Janine de Gast Struik zet zich al vrijwilliger in voor Stichting Stil. Zij fotografeert stilgeboren baby's en overleden kinderen, zodat ouders een blijvende herinnering hebben aan een kind. Volgens Janine is een foto vaak het enigste tastbare dat ouders uiteindelijk nog overhouden. Daarom probeert zij, ondanks de emotionele omstandigheden, een zo mooi en liefdevol mogelijke herinnering vast te leggen. Haar werk wordt volledig vrijwillig gedaan en betekent voor veel ouders een grote steun in een verdrietige periode. Dit was het belangrijkste streeknieuwsweer van de afgelopen week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze social media of via de website omroeparchipel.nl.
0: En onze app is te downloaden in de Google Play
2: en App Store.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

0: Ja, het was Hangover van Kior Tayo Kurtz hier bij Omroep Archipel. En mocht je nou je antwoord willen doorgeven via mij, wat jij denkt wat het antwoord is van Zing Hem Zelf Maar, dan kan dat natuurlijk altijd via de Omroep Archipel app of de website omroeparchipel.nl. En dan behandelen we het zo snel mogelijk hier in de uitzending. En mocht jij nou je antwoord inzingen of bellen naar de studio naar 0187-68-2630, dan kan je je antwoord live op de radio inzingen. Dus dat is toch super gaaf. En dan mag jij ook nog eens je antwoord, of in ieder geval een volgende versie van Zing Hem Zelf Maar bedenken voor volgende week.
1: Op de radio, actief op Insta. Jij hoort bij jouw weekendstem.

Zometeen terug naar toen. We gaan weer terug de tijd in. En voordat ik dat ga doen, wil ik eerst nog even wat met je doornemen. Heeft namelijk alles te maken met dat, nou ja, slimme brugklassers. Of kunnen we het al brugklassers noemen? Ze gaan na de zomer gaan ze naar de middelbare school. Dus dan zijn het eigenlijk brugpiepers, toch? Zo kunnen we het wel noemen. Goed nieuws, want een groep nieuwe slimme jongeren, die hebben een certificaat gehaald voor de deelname van de plusklas van het RGO-college. In deze klas kregen leerlingen uit groep 7 en 8 extra uitdagende lessen naast hun gewone schoolwerk. Denk aan dingen zoals cryptografie, geheime codes en Latijn. En dat moeten ze dan inleveren. Na een reeks van ongeveer 16 lessen sloten de leerlingen het programma feestelijk af met een certificaat. En dat niet alleen met het bewijs dat ze hard gewerkt hebben, maar ook dat ze nieuwe skills hebben geleerd. En het kunnen beheersen. En natuurlijk zonder of niet te vergeten nieuwe vrienden hebben gemaakt. Want zo'n plusklas is speciaal voor jongeren die net wat meer uitdaging willen. En alvast willen ontdekken hoe het is om naar de middelbare school te gaan. En dit kwam eigenlijk binnen bij ons op omroeparchipel.nl. Kan je alles netjes teruglezen. De titel die is als volgt. Als je even snel wil zoeken, kan je natuurlijk op onze zoekfunctie drukken op onze website. En als je dan zoekt op leerlingen ontvangen certificaten, kom je meteen bij ons mooie artikel terecht. Want dan kan je nog even allemaal rustig teruglezen. Kortom, leren kan dus gewoon leuk zijn. En dus ook een beetje next level. Het is niet alleen maar saai. Wat wel saai is, is mijn gebrabbel. Daarom hoor je muziek van Vystone en No Rest. Zometeen Andrea Borselli samen met David Guetta. Klinkt heel saai, is het niet. Het is DNA, More Than A Game. Na de muziek dus van Vystone. Dit is No Rest for the Weekend.

Chill. Of schreeuw mee. Dit is jouw vrijdagavond. Omroep Archipel.

Ik denk het wel. De track van EMF en Unbelievable uit 1991. Want de track dus wist moeiteloos zijn weg naar de internationale hitlijsten te vinden in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Groeide het nummer uit tot een enorme hit en bereikte het de top van de charts. Namelijk de top 4 ook in de Verenigde Staten. Was het een groot succes en ongekend hoe hoog ze in de Billboard Top 100 stonden. In Nederland werd het ineens eveneens een goed ontvangst. Een groeide uit tot een herkenbare hit binnen de top 40 lijsten. Terwijl het in meerdere Europese landen volop op de radio en de clubs te horen was. En ook nog steeds hier bij Omroep Archipel, IMF en Unbelievable. Draaide trouwens vanmiddag nog, kan ik me herinneren. En nu hier in Terug naar Toen, in deze editie van jouw weekendstem. Komt-ie!

Ronde en How Do I Feel bij Omroep Archipel. Lekker dat je er nog steeds bij bent. En in dit uur hebben we het over de Bruno Mars gehad. Die naar Nederland komt en die eigenlijk al in Nederland is. Hè? Gisteren zijn allereerste optreden. En we hadden het over leerlingen die een certificaat hebben gescoord bij de RGO. Omdat ze eigenlijk iets extra's willen. Ze willen gewoon wat meer dan anderen. Zometeen Real Life Games winnen het terrein onder de jongeren. En de politie die brengt een interactieve escape room... waar ik samen met collega Robin aankomende maandag een videoreportage over ga maken. En we hebben een interview met Stichting Zijn. Multicolors komt nu je kant uit. En jongeren zoeken ook steeds vaker een betekenis achter hun geloof of hun naam. En wat dat precies inhoudt, ook in het volgende uur hoor je het. Na de muziek van Sommieu en daarna het nieuws van 8 uur je kant op.

0: Je hoort de multicolor.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
0: En het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Marcel Vermeer.
0: Hey Marcel.
2: Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, jouw weekend.
0: Ja, en de muziek van Marshmello en de Kid Roy. Dit is Phoenix.

0: Nee, dat bestaat niet. Omroep Archipel.
1: Ja. 8:05 en we zijn er met een nieuwe jouw weekendstem. Het tweede uur dus, je hoorde het net al. En in dit uur is een interview met Stichting Zijn. Zometeen over een kleine minuut. Drie minuten. Jongeren zoeken steeds meer een betekenis achter zijn naam. En politie brengt een interactieve escape room. Wat dat is, hoor je zometeen. Verderop in het uur na het interview. Ja, en het kan zijn dat ik nu problemen krijg met de directie van de omroep. Want ik maak natuurlijk een hitprogramma. Nu ga ik toch wel een wat ouder plaatje draaien. Maar gewoon omdat ik het zelf leuk vind. Dit is C.A. Lewis en Sweet For My Sweet bij Omroep Archipel. I'm sweet.

0: En Sarah Larsen en Lush Live hier bij Omroep Archipel. Goed dat je er nog steeds bij bent. Hier bij de streekomroep van Goeree over Vlakkee. Het is al 12 minuutjes over 8. En we spreken met Helen van Stichting Zijn. Hele goede avond.
1: Hi. Jullie zijn er even bij te zijn.
0: Ja, zeker. Dat is helemaal geen probleem. Want jullie gaan binnenkort een Bubbles en Lemonade Party organiseren.
1: Ja, dat klopt. Dus dat is volgende week vrijdag. 10 juli. Dus we hebben er super veel zin in. Dus we hebben veel voorbereidingen al getroffen. Dus we gaan ervoor.
0: Ja, want wat houdt zo'n Bubbles en Lemonade Party nou precies in?
1: Nou, het is echt gewoon een soort discofeestje voor groep 7, 8 en eerste klassers. En het hebben bewust voor die doelgroep gekozen, omdat er eigenlijk niet zo heel veel georganiseerd wordt voor deze doelgroep. En het juist heel erg leuk vinden om ze iets te bieden waar ze lekker hunzelf kunnen zijn. Maar lekker kunnen dansen of meezingen en allerlei andere leuke dingen kunnen doen.
0: Ja, want als je dit, je zegt heel veel leuke dingen. En dansen, meezingen, van alles. Want er is een karaoke natuurlijk beschikbaar. Ja, je kan karaoke doen. Komen we zo meteen even op terug. Maar als je dit, het is eigenlijk wel een soort activiteit, toch? Als je dit mag omschrijven in 3 woorden, hoe zou je dat dan doen? Om het een beetje aantrekkelijk te maken?
1: Fun.
0: Ja.
1: Gezellig. En voornamelijk ook veel plezier.
0: Ja, toch? Ja.
1: Ja, en, zeker.
0: Waarom mogen jongeren zo'n feestje nou niet missen? Want Bubbles en Lemonade Party, jullie organiseren het er wel vaker.
1: Ja, dat klopt.
0: Waarom mogen ze deze editie nou echt niet missen?
1: Nou, het is natuurlijk wel een mooie start van de zomervakantie om op deze wijze gewoon een leuke feestje te vieren. Dat ze de laatste week van de basisschool ingaan, bijvoorbeeld, groep 8.
0: Ja.
1: En voor gewoon even leuk ontspannen, een feestje vieren, na een jaar lang naar school gaan, om dan toch eventjes lekker alles los te laten en gewoon plezier te maken.
0: Ja, want zo leer je eigenlijk ook weer nieuwe vrienden kennen, hè?
1: Ja, zeker. En zeker omdat ze dan ook elkaar weer tegenkomen op het JAK. En we merken ook dat de jongeren die bij ons komen en elkaar ontmoeten toch ook weer mooie vriendschappen sluiten. En het is een mooie start. Dus op het moment dat ze van groep 7 of van groep 8 naar het eerste gaan, leren ze toch ook alweer jongeren die misschien al in de eerste zitten en van de school waar ze naartoe gaan ook weer kennen.
0: Ja. Ja,
1: en dat is laagdrempelig en op een leuke manier kennis maken met niet alleen met andere jongeren, maar ook met het jongerenwerk.
0: Ja, want waar zijn jullie precies voor? Wat doen jullie voor de jeugd?
1: Voornamelijk ook om kennis te maken en een vertrouwensband op te bouwen. Om op die manier jongeren te kunnen ondersteunen daar waar het nodig is. En ook eventueel een stukje, als ze het leuk vinden om iets te organiseren bijvoorbeeld, dan kunnen we ze daarbij ondersteunen of ze kunnen ons daarbij helpen. Om zo ook echt de jongeren te kunnen bedienen en leuke dingen te doen waar hun echt plezier aan hebben.
0: Ja, bijvoorbeeld dus die Bubbles & Lemonade Party. Jullie hebben gekozen voor het thema Hawaii. Waarom precies?
1: Ja. Nou ja, kan niet anders, hè. Zomer.
0: Ja, toch?
1: Ja, en we wonen vlakbij het strand, dus dat is natuurlijk ook wel een inkoppertje. Dan is Hawaii natuurlijk wel heel erg leuk om strand, zee, zon. En op die manier dan toch een beetje de zomer ook in het JAK te halen.
0: Ja, misschien wel een leuk idee. Gaan jullie het een keer organiseren op het strand?
1: Ja, nou dat je het zegt, wie weet.
0: Is wel leuk.
1: Is altijd een optie.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, buiten het
1: wie weet volgend jaar op het havenhoofd, je weet het niet.
0: Het zou zomaar kunnen, hè? Zou zomaar kunnen. Ja. Nou, de muziek wordt verzorgd door DJ Iwix, Jaden. Wat gaat hij allemaal draaien?
1: Ik heb hem toevallig vandaag gesproken en hij wil een beetje aansluiten bij de zomer, een beetje de hits van nu.
0: Ja.
1: Echte nummers waar ook deze leeftijdscategorie op aanslaat, en zodat ze lekker mee kunnen doen, mee kunnen zingen, mee kunnen dansen of ook eventueel hun eigen nummers aan zouden kunnen vragen.
0: En dat kan altijd?
1: Dat, in dit geval wel.
0: Nou, dat is helemaal super.
1: Ja.
0: Buiten het Bubbles & Lemonade Party om, wat organiseren jullie nog meer in het JAK? Want jullie doen best veel, hè?
1: Ja, en zeker voor de zomervakantie hebben we nu een aantal activiteiten op de planning staan. Zeker in de eerste week van de zomervakantie hebben we op dinsdag voor groep 7, 8 en eerste klas een barbecue. En zijn we ook gewoon open, dus vanaf 2 uur kunnen ze bij ons terecht. Dan kunnen ze mee eten en dan hebben we 's avonds, zijn we tot 9 uur open in plaats van 8 uur. En dat is eigenlijk de hele zomervakantie dat we op dinsdag voor deze leeftijdscategorie open zijn. Dus van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. En dan kunnen ze dus mee blijven eten tegen een kleine vergoeding.
0: Lekker hoor.
1: En, zeker. En dat is voor die leeftijd.
0: Ja.
1: En op de donderdagen zijn we in de zomervakantie open voor de leeftijd 13 plus tot 18 jaar.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk dezelfde opzet. Dus de eerste week hebben we ook voor deze leeftijd een barbecue. En daarna kunnen ze dus in de weken dat we open zijn ook mee blijven eten.
0: Lekker.
1: En dat is dan wel een uurtje langer. Dus dat is van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds.
0: Nou, dat is helemaal super, toch? En ja, dat zouden dus bijvoorbeeld... Ja, ga maar. Zeker.
1: Ja, podium is we hebben jullie. Nog meer. Ik weet alleen niet precies de data uit mijn hoofd. Maar ik weet dat we ook nog mountainbiken hebben. We hebben een meidenavond. Dat ze kunnen make-uppen, haar kunnen doen. Gezellig met elkaar. En dan ook nog lekker gezellig met vriendinnen op de foto kunnen. En we hebben een meidenavond dat we film kijken. En gezellige chocoladefondue doen.
0: Oeh, lekker hoor.
1: En dan is er ook nog een workshop graffiti. En die is wel heel tof. Die is in augustus. En dan kunnen ze dus een muur in een restaurant hier in Middelharnis... kunnen ze dan voorzien van een graffiti.
0: En welke augustus is dat? Of was daar nog geen datum voor?
1: Ja, er is wel een datum voor, maar ik weet hem niet uit mijn hoofd. En ik ben op dit moment op straat.
0: Nou, als je dat
1: dus
0: zou...
1: dat durf ik niet te zeggen, maar... Wat ze wel kunnen doen is onze Instagram in de gaten houden. Dat is als we zoeken op Jak Middelharnis. Daar komen al onze activiteiten op ook op te staan. En die worden volgende week worden al een aantal van onze activiteiten gedeeld op socials. Dus ik zou zeggen tegen degene die luisteren en ze vinden het leuk om even te kijken. Check onze socials. Zeker op Insta.
0: En dat is het belangrijkste. Socials checken, socials checken en socials checken. Zometeen buiten de uitzending om gaan we even fact checken wanneer die graffiti dag is. Dan kunnen we daar misschien ook als omroep bij zijn om bijvoorbeeld een videoreportage te maken.
1: Oh, dat zou wel heel tof zijn.
0: Dat is leuk, toch?
1: Ja, zeker.
0: Nog even terugkomend op de Bubbles & Lemonade Party. Je kan er aan meedoen. Je kan die avond naar het Jak toe. Hoeveel kosten de tickets? Waar kunnen ze tickets halen? Hoe kunnen ze erbij aanwezig zijn?
1: Wanneer ze aanwezig willen zijn, dan kunnen ze mailen naar... Dat moet ik goed zeggen. jongerenwerk@zijngo.nl. Daar kunnen ze naartoe mailen om een plekje te reserveren. Er worden kaartjes verkocht gewoon aan de deur. Dus ze kunnen alleen een plekje reserveren. Dan ben je verzekerd van een ticket.
0: Ja, en dan aan de deur.
1: En anders is het aan de deur vol is vol.
0: Ja. Dus dan stel je komt om, laat zeggen 6:55 binnen. Is de kans dat het helemaal geen zin meer heeft dat je even een kaartje had moeten kopen dus?
1: Dat je een plekje had moeten reserveren.
0: Want anders zit de zaal vol. Ja. Want hoeveel jongeren kunnen jullie daar kwijt in het Jak?
1: We hebben een keer 165 kids gehad. Dus 165 sowieso.
0: Nou, 165. Wees er snel bij, want vol is vol dus. En het gaat hard, neem ik aan.
1: Ja, dat klopt.
0: Op de Instagram dus van Jongerenwerk, Jak Middelharnis op Instagram. En als je erbij wil zijn, reserveer een plekje via jongerenwerk@zijngo.nl. Dat kan je e-mailen. Het Jak... En dan kan je meedoen aan de Bubbles & Lemonade Party. Thema Hawaii.

It Ain't Me, you're the Keigo en Selena Gomez hier bij Omroep Archipel. En leuk dat je er nog steeds bij bent op deze, nou, laten we toch wel zeggen, bewolkte vrijdagavond. Maar nog steeds wel een lekker temperatuurtje nog steeds wel, hoor, op deze vrijdag. Goed dat je er nog steeds lekker bij zit. Leuk om te zien ook via de Omroep Archipel app dat je meeluistert. We heten je van harte welkom. En de Real Life Games winnen het terrein onder de jongeren. Want er zijn steeds meer jongeren die verruilen hun scherm voor een actie voor in echte beleving. Want ook op Goede Overlijke zijn er massaal mensen die meedoen aan The Hunt. Een spannend spel waarbij deelnemers in de wijk rennen, samen opdrachten uitvoeren. En het concept lijkt een bekende videogame zoals Fortnite. Het speelt zich af volledig offline. Dus teams moeten strategisch samenwerken, snel reageren en soms ontsnappen van tegenstanders. Dat is ook in ons gesplaat gedaan. Heeft de politie achter jongeren aangezeten. Gelukkig wel op een goede manier, hoor. Want populaire games, ja, die zijn een beetje nu van de digitale versies af. Hè? De Hunt, zoals het jachtseizoen. En dat soort dingen, dat kan je ook trouwens bij jongerenwerk aanvragen, mocht je dat leuk en interessant vinden. Ga dat altijd nachecken of dat allemaal mogelijk is bij hun. Vragen, kan altijd. Organiseren, dat moet nog altijd bezien worden. Maar je hoorde net ook in het interview met Helen, er kan zoveel geregeld worden. En mocht je trouwens het leuk vinden, kan je even op ons YouTube-kanaal kijken of onze website. Omroeparchipel.nl, daar kan je kijken op jongerenwerk. En daar komen alle artikelen die wij geschreven hebben over jongerenwerk naar boven. Kan je even checken wat ze allemaal doen, kan je allemaal nalezen. Of natuurlijk via onze Omroep Archipel app. Muziek van David Guetta en Sena. Of Sia, sorry. Dit was Beautiful People, die bij de streekomroep van Goede Overflakkee. Zometeen nog iets over de politie en een interactieve escape room.

0: Beautiful People hier bij Omroep Archipel. Je hoorde David Guetta en Sia hier bij de strekomroep van Goede Overkee. Lekker dat je erbij bent. Ja, ik zou je vertellen dat er een politie escape room zou komen. Want de politie zet een speciale politie escape room vrachtwagen in om jongeren bewust te maken van online gevaren. In de game Black Mail. Want deelnemers die kruipen door een spannend verhaal waarin bijvoorbeeld een meisje gechanteerd wordt met privéfoto's in groepjes. Moeten ze dan binnen een korte tijd per opdracht oplossen om te voorkomen dat de beelden online komen. Met deze escape room wil de politie eigenlijk laten zien hoe groot de risico's zijn van hacken, offline of online afpersing. En hoe je jezelf kunt beschermen. Na afloop wordt er ook een gepraat over digitale veiligheid. Ja, en maandag komt deze escape room dus naar de RGO. Waar leerlingen zelf aan de slag kunnen met deze interactieve spellen, als het ware. En het leuke ervan is, je kan het allemaal nakijken bij Omroep Archipel. Want Omroep Archipel gaat er een videoreportage over maken. Ik ga dat samen doen met Robin van de Streekomroep. Robin, onze 112 journalist. Ja, daarom ook politie, hè. Dat is 1-1 is 2 natuurlijk. Maar goed, ik ga verslag doen. Robin, de camerakwaliteiten. En we gaan het allemaal leuk voor je in beeld brengen. Je kan dat nachecken op omroeparchipel.nl.
1: Wat speelt er? Wat draait er? Je hoort het hier. Jouw weekendstem.

Ja, je hoorde Taylor Swift met Oppa Light bij Streekomroep van Goede Overlijke. Je luistert naar Omroep Archipel. En tot 9 uur ben ik bij je met zometeen om 15:15 voor de weekend minimix. Leuk dat je erbij bent. En Omroep Archipel biedt ook podium aan lokaal talent. Tijmen, de koeier uit Den Bommel. Hij heeft de muziek gemaakt en dat heet Vandaag kies ik voor mij. En gaat ook helemaal viral op TikTok. Check zijn TikTok-account maar. Maar dit is in ieder geval zijn muziek en hij scoort hits, jongen. Vandaag kies ik voor mij.

0: Matt Terry en Skittles hierbij, Omroep Archipel. En goed dat je er nog steeds bij bent. Ja, tot de laatste loodjes, hè. Tot de laatste loodjes. Ja, je moet wel lekker tot het einde blijven luisteren. En dat kan ook zeker naar Omroep Archipel. Zometeen, ja, de weekend mini mix. En dat is een voorproefje op de uitzending die na mij gaat komen. Want ja, DJ Elroy, je bent al in de studio. En hij gaat de weekend mix draaien zometeen van 9 tot 11. En dan het laatste kwartiertje van mijn show is aan hem. Want dan kan hij een voorproefje geven. Net zoals dat ik dat altijd doe bij Archipel Actueel van 4 tot 5. En hun geeft me ook altijd even een podium om te laten weten aan de luisteraars wat ik ga doen van 7 tot 9. Zometeen is jouw weekendstem. Of zometeen in jouw weekendstem de weekend minimix.
1: Van David Guetta. Naar Calvin Harris. Weekend begint hier. Omroep Archipel.

0: over.
1: Banner en Olivia. En wat blijft er nog over? Nou, alleen nog de Weekend Minimix van mijn show. Je hebt zometeen van mij het antwoord van Zing hem zelf maar te goed. En er komen reacties binnen. Dat is niet gezond. Ja, dit is een voorproefje op de uitzending die Elroy zometeen na mij gaat doen.

En dit gaat Euro zometeen ook doen, maar dan een heel uur lang. Kan je een heel uur lang genieten van de beste hits? In, nou ja, goed. Normaal draai je ongeveer 12 platen in een uur, maar ik denk dat hij er nu wel 1200 in een uur draait.

0: De weekendmix van DJ Elroy hier bij Omroep Archipel. Zometeen 2 uur lang op jouw vrijdagavond.
1: Dit is Zing Hem Zelf Maar.
0: Ja, wat zong ze nou op dat weggelaten gedeelte? Ze zong Stars. En Milan had doorgegeven you are my lucky part. Als in, je bent een gedeelte van mij. Tim zegt ook part. Er zit Daniel, die zegt star. Dus ze zingt Stars, maar Daniel gaat voor het antwoord star. Dan gaan we even kijken. Joy zegt, zegt wel het goede antwoord. Stars met een S. En Albert de Jong die gaat voor star. En dan hebben we eigenlijk maar 1 goed antwoord. Hè? Joy, hier bij Omroep Archipel. Jij mag de aankomende editie van Zing Hem Zelf maar bedenken voor een goed, nieuwe editie dus. Hè? Goed dat je erbij was op deze vrijdagavond. We gaan eruit met muziek van de Chappards. Coming Home, hier bij de streekomroep van Goeree Overflakkee. Maandag zijn we er dus bij. Hè? Op de RGO, bij de Escape Room bus. Hou onze website van Omroep Archipel even goed in de gaten. In deze uren hebben we het gehad over jongeren die steeds vaker jongeren die steeds vaker dus betrokken zijn in real-life games. Zoals dus The Hunt. Ook gaat de politie een interactieve escape room doen over sextortion. En slimme leerlingen die scoren een certificaat op extra uitdagende lessen op bijvoorbeeld de RGO. Ook Bruno Mars die kwam naar Nederland. Hij is er nog steeds tot aan de 7e van juli. Kan je genieten van zijn shows in de Johan Cruijff Arena.
1: Zomerse tracks. Shake je weekend op sound. Van Omroep Archipel. Omroep Archipel.
0: Ik spreek je graag een volgende week weer.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.
2: Je hoort nu de Weekend Mix met DJ Elroy.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekendmix.
4: Je hoort nu de Weekendmix met DJ Elroy hier op Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Een van de mooie hits van de Carpenters hier aan het begin van de late avond. You're the We Only Just Begun. En dat is best wel een beetje van toepassing.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze mooie aflevering van de late avond. Want het belooft echt een hele leuke uitzending te worden met prachtige muziek. Waarvan je denkt, huh, dat is lang geleden dat ik dat gehoord heb. En is dat nieuw? Ja, inderdaad. En er zit nog meer in. We gaan zo meteen ook luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. Want hij vroeg aan de mensen op straat, wat was uw grootste avontuur? Nou, daar komen hele leuke antwoorden op, hoor. Ik heb al een sneak preview gehad. Dus, en ik ga straks nog een keertje helemaal lekker met jou samen meeluisteren. Midas Dekkers is ook van de partij met een aardige column. Hij gaat het hebben over de kloothobbel. En de Belastingdienst is ook weer van de partij. Want ja, het is altijd wat met die Belastingdienst. En nu gaat het weer over de huurtoeslag die verandert. Maar wat verandert er dan? Nou, je hoort dat straks hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: hier in de late avond. En Sacrifice. Nou ja, wij offeren onszelf niet op, hoor. Echt niet. Nergens voor nodig. We hebben er veel plezier in. Daarom hadden we ook mooie muziek van Adele uitgezocht voor jou. Skyfall. Uit de gelijknamige James Bond film uit 2012. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Gaat alles bij u zo zo'n gangetje, vraagt hij zich af. Of zijn er toch wel zaken die er af en toe eens uitspringen? Gaat van alles bij u ook zo zo'n gangetje? En wat was dan uw mooiste avontuur? Jeroen van Gent probeerde op straat antwoord te krijgen op deze interessante vraag. En hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Een avontuur kan zitten in hele kleine dingen. Het hoeft helemaal niet groot te zijn. Je kunt zomaar op straat een man van de radio tegenkomen.
2: Dat was toen ik op vakantie was in Costa Rica. Ja. Dat was überhaupt wat avontuurlijk, moet ik zeggen.
1: Ja, Costa Rica.
2: En op een gegeven moment was het heel erg aan het regenen. En we waren heen met wandelen door een riviertje gewaad. En toen we terugkwamen na de regen was dat riviertje geen riviertje meer.
1: Maar?
2: Dus een kolkende rivier. En toen moesten we over een boomstam naar de andere kant zien te komen. Oh. Dat vond ik iets te avontuurlijk.
1: Dat is echt een avontuur.
2: Ja. Ja.
1: Hoe lang geleden is dat?
2: Dat is wel 10 jaar geleden minstens.
1: 10 jaar geleden?
2: Ja.
1: Oké,
2: okay,
1: ja. Nou ja, goed. Maar u kunt erop beogen.
2: Ja.
1: U heeft dat vast aan iedereen verteld.
2: Ja.
1: Ook van de radio.
2: Ja, heel Costa Rica was één groot avontuur. We hadden ook een hele grote slang in de tuin. En ik vond het allemaal iets te eigenlijk.
1: Een beetje te avontuurlijk.
2: Ja.
1: Volgende keer gewoon ter Schelling.
2: Ja, Texel of zo.
3: Militaire dienst, dat is alweer een tijdje geleden.
1: Militaire dienst, ja.
3: Maar dat vond ik wel erg leuk om te doen. Dus 16 maanden opleiding en daarna paraat. En dat vond ik zeg maar een soort vakantie.
1: Oh?
3: Ja.
1: Er zijn mensen die dat echt heel anders beleven altijd.
3: Ja, ik vond het wel prettig. Dus na de opleiding even wat anders.
1: Ja.
3: Dus niet meteen voor de klas, maar even 16 maanden wat anders. Ja.
1: 16 maanden was dat?
3: Ja.
1: Het was een echt avontuur?
3: Ja, vond ik wel.
1: Kunt u nog een voorbeeld noemen? Uit die tijd?
3: Bijvoorbeeld een bivak. Dat je met midden in de winter, dat je door de stromende regen loopt. En dat er dan verteld wordt in een of ander bos. Nou, hier slapen jullie. En dan heb je een slaapzak bij je. Dan moeten eerst alle spullen in de slaapzak. Dus je schoenen en je mitrailleur en je helm en alles in de slaapzak. En het kleine beetje ruimte dat er dan nog over is, daar kun je dan zelf inkruipen. En dan slapen in de stromende regen. Maar dan ben je zo moe van alles wat je die dag gedaan hebt, dat je toch lekker slaapt.
1: Dat is niet stofzuigen, ja. En boodschappen.
4: Okay. Na 8 jaar weduwe toch weer een vriend gevonden.
1: Hey.
4: Nou, vind je dat geen avontuur?
1: Ja, dat is waar.
4: Nou,
1: ja.
4: Dat was het.
1: Maar was het een hele grote gok dan? Of,
4: Nee, dat is gewoon een kwestie van iedereen tegen je zegt van joh, probeer het eens. En het was gewoon klaar. En nu gelukkig. Gelukkiger.
1: Maar het voelde wel avontuurlijk aan, kennelijk.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja. Ja. Ja.
5: Een maand in Colombia.
1: Colombia?
5: Ja. En daar ben ik als Massimo, daar ben ik.
1: Ja.
5: Massimo. Ben ik daar geweest als Massimo en ook als clown. Dus heb ik wel met verschillende mensen ontmoet. En kon ik in ieder geval meerdere malen ook spelen en workshop geven. En dat wil ik terug.
1: U spreekt misschien de taal ook?
5: Ik kan wel verstaan, omdat mijn achtergrond is Italiaans. Dus.
1: Oh, Italiaans? Oké, okay.
5: Ja,
1: ook een Latijnse taal.
5: Ja, absoluut. Ja.
6: Een leuke vakantie naar Sri Lanka was wel heel leuk.
1: Ah.
6: Een avontuur.
1: Dat is een avontuur?
6: Ja, kom je ergens terecht waar je nog nooit bent geweest. Dus dan weet je nog niet hoe je dag gaat lopen. Dat is wel een avontuur, denk ik.
1: Ja.
6: Ja.
1: En dat kan ook in het werk zijn, ik weet niet. Avontuur.
7: Nou ja, ik denk dat we allebei een beetje leven voor de vakanties. Dus dat je lekker op weg kan gaan. Dus dat zijn wel altijd de avonturen waar je naar uitkijkt.
1: Dus zeg maar het werk en dan tussendoor die vakantie. En dat is dan een avontuur.
7: Ja, ja. Denk ik wel.
1: Maar zijn er nog eventueel andere avonturen mogelijk? Kan, je weet het niet.
7: Nou, Niet zo 1, 2, 3.
8: Onbekende tegenkomen, ja, interview op straat. Ja,
7: ja. Dat is een avontuur op zich, ja. Nee, en het goed. Was een heel kort interview, zei je.
8: Ja, nou oké, dan ga ik weer door.

Mooie. Prachtig nummer. Uit de jaren 90. Beetje Arabisch zou je kunnen zeggen. And Something Happens, een mooie band. En Parachute op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond het wel passen bij zijn bijdrage van vandaag. Over een paar minuten, een minuut of vier, gaan we luisteren naar een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kloothommel. Maar zal het daarbij blijven, alleen de kloothommel? Of wijkt het weer helemaal af zoals gebruikelijk? Je hoort het zo meteen. Na Michael Bublé en When I Fall in Love.

Vlootrommel. Stel u voor, u bent een vlotte jongensbloem. En het is voorjaar. Uw meeldraden stijf overeind, de helmknoppen bijkans berstend van het stuifmeel, staat u te pronken in de bloemenwei. Even verderop staat een meisjesbloem. Een wereldwijf. Haar felgekleurde schaamblaadjes verhullen nauwelijks de stamper, blozend, met bovenop, vol vochtige verwachting wijkend, de goddelijke stempel. En het is voorjaar. Wat zou u graag met haar willen bloeien? Maar dat gaat zomaar niet. U kan er niet bij, want u hebt geen voetjes. Met die verrekte rotsteel zit u aan die verrekte rotgrond vast. Noodgedwongen houdt menige jongensbloem het bijhalsreikend uitzien, tot hij het niet meer houden kan en zijn zaadcellen uiteindelijk meegeeft met de wind. Wat een afgang. Vergeleken met de kans dat een van zijn cellen zijn geliefde bereikt en bevrucht, was Onan een scherp schutter. Slimme bloemen weten beter. Zij roepen de hulp in van een ander organisme dat wel voetjes heeft, of nog beter, vleugels. Een bij of een hommel bijvoorbeeld. Die lokken ze vakkundig. Met behulp van een uitgekiende marketingmix van bladvorm, modetinten, honingmerk en aroma weten ze hun doelgroep vast aan zich te binden. Reclamejongens zouden dus wat minder in rokerige zaaltjes moeten brainstormen en wat meer de hei opgaan, want hier heeft de communicatie tussen merk en consument de perfectie bereikt. Elk merk bloem heeft zijn eigen vaste openingstijden en de klant weet dat, zoals die ook weet welk merk bloem voor zijn tonglengte, vliegsnelheid en energiebehoefte het meest in aanmerking komt. Zodoende wordt elke bloem voornamelijk bezocht door bestuivers die zojuist een bloem van hetzelfde merk hebben aangedaan, wat de bevruchting zeer ten goede komt. En zo gaat het al miljoenen jaren. Alleen de laatste tijd doet zich een probleempje voor. Stel u voor, u bent een spetter van een meisjesbloem. Eerst was u een zaadje, dat viel stom toevallig in goede aarde. U ontkiemde, de kiemblaadjes vingen zowaar voldoende licht op om een stengeltje op te kunnen zetten. Het stengeltje werd een stengel, er kwamen bloemknoppen aan. Al met al maanden werk, een kans van 1 op 1000 dat het lukt. En daar eindelijk gaat u open. U moet er snel een bij of hommel komen om u te bevruchten, anders is alles nog voor niks geweest. Daar komt al iemand. Maar een bij of hommel is het niet. Het is een mens die door een perfide loop van het lot van dezelfde geuren en kleuren houdt als een insect. Snel wordt u met stelen al afgesneden en samen met een stel andere geslachtsorganen op steeltjes in een vaas gezet. Op tafel, met heel het gezin eromheen. Gezellig. Is de reclamecampagne dan toch mislukt? Wel, nee. Integendeel, juist omdat mensen zo van bloemen houden, kweken ze ze, vertroetelen ze ze en spreken ze ze zelfs toe. Zie de mens in zijn vrije tijd uren, dagen ploeteren in zijn tuintje, spittend, hakkend, zaaiend, potend, dunnend, zo nodig zelfs bestuivend. De bloemen lachen hem stralend toe. Nooit eerder hebben ze zo'n grote kloothommel gezien.

Een van de vele prachtige hits van Lionel Richie hier in de laatavond. Ik wil het toch maar mooi even Do It To Me One More Time. Nou, mag nog een keertje dus. En Jeroen van den Boom komt ook weer eens voorbij met Het Is Over. Nou, prima. Lekker dus. Zo aan het einde van de dag. Over een paar minuten gaan we praten over de Belastingdienst. En waarom dan wel? Nou ja, de huurtoeslag verandert weer eens. En dat vraagt wel enige aandacht. Dus dat komt er zo meteen aan. Na de LSC Brothers en All For A Reason.

0: Sinds 1 januari zijn de regels voor huurtoeslag anders. Hierdoor kunnen onder andere veel meer mensen huurtoeslag krijgen. Danielle, welkom. Jij bent adviseur bij diensttoeslagen en kan precies uitleggen hoe mensen kunnen checken wat de veranderingen voor hen betekenen. En waar je in de buurt terecht kunt voor hulp bij het aanvragen of wijzigen van toeslagen.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Kan je kort uitleggen wat er veranderd is voor de huurtoeslag?
1: Zeker. Ja, allereerst is er geen huurgrens meer. Hierdoor kunnen dus veel meer mensen huurtoeslag krijgen. En daarnaast kunnen jongeren van 21 en 22 jaar ook meer huurtoeslag krijgen. En tot slot...

0: gaat om ongeveer 100.000 mensen die nu huurtoeslag kunnen krijgen en die dat eerder niet konden.
1: Krijgen mensen met zo'n hogere huur dan ook toeslag op basis van een echte huurprijs?
0: Nee, dat niet. We berekenen de hoogte van de huurtoeslag nog wel steeds tot en met een maximale huur van €932,93. Is je huur hoger, dan krijg je dus wel toeslag. Maar alsof je huur eigenlijk dus €932,93 is. Is je huur lager, dan rekenen we wel met de huur die je echt betaalt.
1: Helder, je zei ook dat jongeren van 21 en 22 meer toeslag kunnen krijgen. Hoe komt dat?
0: Ja, klopt. Jongeren van 21 en 22 jaar vielen tot en met 2025 nog onder de zogenaamde jongerengrens. Nu vallen ze onder de hogere grens. Dat betekent dat we een huurtoeslag ook berekenen tot een maximum van weer die €932,93. Voor jongeren tot 21 jaar rekenen we wel nog met een lagere grens. Dat is €498,20.
1: Handig om te weten als je zelf die leeftijd hebt of kinderen die in die leeftijd zijn. Veel jongeren wonen misschien nog op kamers. Geldt de huurtoeslag daar ook voor?
0: Nee, in principe niet. Om huurtoeslag te kunnen krijgen moet je woning namelijk zelfstandig zijn. Dat betekent dat je woning een eigen toegangsdeur heeft, een keuken, een wc en een douche of een bad. En kamers vallen hier dus meestal niet onder.
1: En tot slot had je het ook over servicekosten.
0: Klopt, die tellen niet meer mee voor de berekening van je huurtoeslag. Om huurtoeslag te berekenen kijken we namelijk naar je kale huurprijs. Dus de prijs zonder bijvoorbeeld de kosten voor de energie van de gemeenschappelijke ruimte.
1: Voor onze luisteraars, hoe weet je wat de veranderingen voor jou betekenen?
0: Nou, als je al huurtoeslag kreeg, dan passen we het voorschot automatisch voor je aan op basis van de wijzigingen. Iedereen heeft hier afgelopen december een brief over gekregen. Wel is het belangrijk om veranderingen in je leven altijd door te geven. Dus verandert er bijvoorbeeld iets in je inkomen of je huurprijs, dan moet je dat doorgeven. Dat kan via de app Toeslagen of via toeslagen.nl. En dan krijg je waar je recht op hebt. Dus doe dit ook gedurende het jaar.
1: Waarom is dat zo belangrijk?
0: Toeslagen krijg je als voorschot. Dat betekent dat je elke maand alvast geld krijgt. Hiermee kun je bijvoorbeeld een deel van je huur en je zorgverzekering betalen. Hoeveel je krijgt hangt af van hoe je leven er in 2026 naar verwachting uitziet. Bijvoorbeeld hoeveel je verwacht te verdienen. Of ook wel hoe en met wie je woont. En wat zij verwachten te verdienen. Ook het inkomen van bijvoorbeeld inwonende kinderen tellen mee. Die informatie geef je dan aan ons door en op basis van die inschatting krijg je je toeslagen. Na afloop van het jaar wordt er dan gekeken hoe je leven er echt uitzag. Bijvoorbeeld wat je inkomen echt was. En als dan blijkt dat je te veel toeslag hebt gekregen, dan vragen we om dat terug te betalen. En als dan blijkt dat je te weinig toeslag hebt gekregen, dan krijg je dat alsnog.
1: Oké, belangrijk dus om verandering in je leven altijd door te geven. En wat als je nog geen huurtoeslag ontvangt en denkt, misschien heb ik er door de veranderingen wel recht op?
0: Ja, dan kun je een proefberekening maken via toeslagen.nl/veranderingen2026. Daar vul je dan een aantal gegevens in, zoals hoe hoog je huur is en het inkomen van jou en eventuele andere mensen die bij je wonen. En vervolgens zie je hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen. Blijkt dat je recht hebt op toeslag, dan kun je die online aanvragen. Dit kan trouwens ook nog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van begin dit jaar.
1: Kan je die proefberekening alleen voor de huurtoeslag maken?
0: Je kunt de berekening voor elke toeslag apart maken. Dus bijvoorbeeld ook voor zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.
1: Kan iedereen zomaar toeslagen aanvragen?
0: Nee, er gelden wel bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn voor elke toeslag anders. Daarom moet je elke toeslag ook apart aanvragen. Zoals ik net vertelde moet je voor huurtoeslag bijvoorbeeld een zelfstandige woonruimte huren en je inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. Voor zorgtoeslag moet je dan weer een zorgverzekering hebben en kijken we ook weer naar je inkomen en vermogen. Alle voorwaarden die in 2026 gelden voor de verschillende toeslagen vind je op toeslagen.nl/veranderingen2026.
1: Helder, wie nu luistert en hulp nodig heeft bij het aanvragen of doorgeven van veranderingen, waar kun je terecht?
0: Je kunt altijd met ons bellen, gratis op 0800 0543. En je kunt ook met ons video bellen of langskomen bij een van onze balies. Daarnaast kun je ook terecht bij hulppunten. Die zitten echt door het hele land, dus ook bij jou in de buurt. Zoals bijvoorbeeld bibliotheken, welzijnsorganisaties en buurteams. Met veel van hen werken we ook samen. Op toeslagen.nl/hulp kun je je postcode invullen en precies zien waar je in jouw buurt terecht kunt.
1: Is die hulp gratis?
0: Ja, alle hulp is gratis. Je hoeft nooit te betalen voor het aanvragen of wijzigen van je toeslagen. En alle hulp vind je dus op toeslagen.nl/hulp.
1: Danielle, dank je wel voor al je uitleg.
0: Graag gedaan. En wie dus hulp nodig heeft of alle voorwaarden nog eens rustig na wil lezen, kijk vooral op onze site.
1: En die site is toeslagen.nl/veranderingen2026. Bedankt, Danielle.

Jij ook bedankt voor deze bijdrage aan de late avond. En jij bedankt, luisteraar thuis, voor het luisteren naar deze aflevering van de late avond. Maandagavond is er weer één. Dan zit hier Norbert Ketting natuurlijk met geweldige muziek en prachtige onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot het sluit van de show, The Beach Boys en Kokomo. Ik wens je een mooie nacht, mooie dromen voor zometeen. En als je aan het werk bent en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel

0: una música ahí tremenda. ¡Viva!
1: Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat